0: Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy My D-Self.
1: This is a song called Sabotage.
0: Dinsdagavond, 5 voor 7.
1: Willy. Alles kapot.

0: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen. Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. De ene had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen. Alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is ook dicht. De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informaticafraude, zoals hacking. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Anne Berger.
6: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informaticafraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
5: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. En op het WK voetbal hebben Brazilië en Marokko zich geplaatst voor de tweede ronde. Brazilië klopte Schotland met 3-0 en Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigde derde en kan ook nog doorstoten als het bij de beste derdes is. Ook Zwitserland en Canada gaan door. Zwitserland wint zijn groep na 2-1 winst tegen Canada. Bosnië versloeg Qatar met 3-1 en eindigt derde en moet dus ook nog wachten. En ook Mexico en Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos stoten door. Mexico versloeg Tsjechië met 3-0 en Zuid-Afrika klopte Zuid-Korea met 1-0. De Koreanen eindigen als derde en moeten wachten op de andere uitslagen. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt ook de kans op onweersbuien.
3: Music matters.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 28 dagen.
1: Willy zendt live uit van op het Willy-terras van M-Leuven. Met op donderdag 9 juli Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
11: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
12: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
13: Auto 5.
14: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
15: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Willy. Music matters.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een dom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.

0: dinsdag bij Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
1: What's up, y'all? Smarty.
0: Wordt Sabotage van de Beastie Boys.
2: I'm telling you all it's Sabotage!
0: Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
1: This is a song called Sabotage.
0: Dinsdagavond, 5 voor 7.
3: Willy.
1: All is kapot.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Het KMI kondigt code rood af in de provincies Limburg en Luik morgen, omdat de weermodellen nu aangeven dat het daar 40 graden kan worden. Het is nog maar de 3e keer dat die code afgekondigd wordt, zegt weerman David de Henao.
7: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
6: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid vraagt om genoeg te drinken, geen zware inspanningen te doen en zorg te dragen voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Het noorden van Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen. De een had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen. Alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is dicht. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het in zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een supergelukkige Hugo Broos.
8: It's a fantastic experience. We are in the second round, this is historical. I'm very happy for the guys. I worked with them already their 5 years. And what we did in those 5 years is amazing.
6: Ook groepswinnaar Mexico stoot door. Zuid-Afrika, Zuid-Korea liever, moet hopen dat het bij de beste derde zit. Nog afgelopen nacht konden Brazilië en Marokko zich plaatsen. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigt derde en moet dus nog afwachten. En ook Zwitserland en Canada gaan door. Bosnië eindigt derde in die groep. Bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoy voor 1 wedstrijd geschorst na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. Het is nog niet duidelijk of Jeremy Doku kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Rode Duivels, na enkele hectische dagen waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. En de kans dat Hans Van Aken mag starten lijkt wat groter te worden. Hij sprak gisteravond met de pers. Van Aken blijft positief na de 2 gelijke spelen van de Duivels op het WK.
9: Eerst is het altijd leuk als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten en te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om een steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
6: We krijgen een zonnige en hete dag, maximaal tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt de kans ook op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer, tot 37 graden. Zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.
10: Heb je dat gehoord, zien? Het is een wonder.
11: Thomas en Sien.
12: Dat ik hier ben, of wat is
10: ook,
12: het?
10: Maar Hugo Broos die spreekt intussen accentloos Afrikaans. Net gehoord tijdens nieuws. Straf en respect.
12: Ik denk denk dat ze ondertussen ons hier ook echt weg willen, want mijn plek is volledig ingenomen door die bokaal met die invulstrookjes.
10: Ja, die uitstrijkjes.
12: Voor de strokes.
10: Ja, dat is belangrijk.
12: Ik ga die toch even opzij zetten als die stoort.
10: Wat moet ik helpen, want het is nog onder groot en ja, oh, wauw.
12: Voilà.
10: Oké, goed bezig zien.
12: Dat is allemaal voor straks, hè. Dat is pas voor 10 uur.
10: Voilà, zie.
12: Eerst is het aan ons.

0: deze dagen. Voor wie op zoek is naar verkoeling, kortom iedereen. Blur. Goedemorgen, vrienden van Willy, hartelijk welkom. Ik ben het een beetje beu en krijg er wel warm van al dat gezaag over dat warm is. Maar ja, we kunnen er niet omheen, het is nog altijd warm. Maar,
1: dat warm is... Ja. Te warm tot daaraan toe, maar ze moeten wel van ons DAB Plus radiosignaal afblijven.
0: Ah, zijn ze daaraan aan het morrelen?
1: Ik weet niet, er komen berichten binnen dat het DAB radiosignaal wegvalt op verschillende plekken. Dat is voor mij wel de grens.
0: Dat vind ik ook. Ja. Ja, wij staan ons hier een been uit te zweten. Ja. Mooie radio bij elkaar te... Ja, en dan gewoon uitzenden. Hoe moeilijk kan het zijn?
1: Ja.
0: Ja. Er is de app. Misschien. Als alternatief, als DAB wegvalt, even met een Bluetooth verbinden en zo luisteren. Geen excuus, met andere woorden. Kijk, ik heb hier al een direct... En ja, we gaan het uiteraard hebben over te warm en te warm om te slapen. Want alle Willys hebben al berichten in die richting gestuurd. Gentila bijvoorbeeld stuurde al heel vroeg, 7:04. Ik heb Thomas zijn tip gebruikt met de handdoek. Handdoek nat gemaakt... Ze heeft hem daarna ook nog eens, slim gezien, Gentila, in de diepvries gestoken. Hij moest dan even ontdooien voor ze ging slapen. Maar het heeft deugd gedaan. Kijk, en dat heb ik ontzettend graag als de vrouwtjes mijn advies volgen. En zich dan laven aan het genot dat hun deel was. Dat heb ik graag. Ja. Zeker. Vragen nog?
1: Wat over een handdoek of over... Of waarom?
0: Nee, over verkoeling kan ik wel nog iets meegeven. Ja. Vandaag, voorpagina, het laatste nieuws. In de bijmomenten natuurlijk wanhopige zoektocht naar verkoeling. Ten einde wat nachtgerust bijeen te schrapen. Een prachtig plan. Ik denk dat we het ook al eens voorgesteld hebben. Zet een tent in je tuin. Julie en Anthony die hebben dat gedaan. Onder de boom gemikt, tentje in de tuin. En daar slapen ze nu samen met hun 12-jarige zoon Marcel. Dat is een geweldig avontuur. Zeer bevorderlijk voor de nachtrust. En ook een leuke voorafname op het vakantiegevoel. Iets voor jou zien?
1: Ja, maar ik heb geen tent.
0: Ja.
1: Dus einde.
0: We zoeken dus een tent, liefst gratis. Willy, music matters. Dus voor naast die gratis jacuzzi bedoel je dan...
1: Ik wil geen tent, want waar moet ik dat ook weer opbergen?
0: Dus nee. Alleen niet alles hoeft een probleem te zijn, hè? Sorry. Bekijk de dingen langs de frisse kant. Oké? Goedemorgen.

0: Wat een heerlijke lel van een gloednieuwe single van Admiral Freebie, Future Fathers of Utopia.
1: Het is ook Admiral Freebie die ons openingsconcert in M. Leuven zal spelen op 9 juli. We zitten daar vanaf 6 juli live radio te maken. En op 9 juli dan ons kick-off concert met ook Cheap Cult. De Willy Belofte die gisteravond in de Charlatan stond. Als je erbij was, mag je altijd laten weten hoe dat was. Je kan ook op onze Instagram of op willy.radio even kijken naar wat we allemaal doen deze zomer. Zo organiseren we op 16 juli een comedy night, op 21 juli de Rock en Rommelmarkt, op 30 juli bijvoorbeeld het Beloftefestival met een aantal Willy Beloftes. In augustus dan ook nog Willy Unplugged. Een hiphopavond zelfs. Een concert van Sons of... Je vindt er superveel, heel de zomer lang, dus ik kijk er erg naar uit.
0: Vrienden van Willy, intussen alle mogelijke berichten van Willy's die toelichten op welke manier ze het bloedhete nacht hebben doorsparteld. Vandaag in de krant een gezin dat zijn tentje gewoon in de tuin heeft gezet, onder een koele, schaduwbiedende boom. En die hebben goed geslapen en die hebben ook al een voorafname gehad op het vakantiegevoel. Dat is een leuk plan. Wordt meteen bijgestuurd door de Willy genaamd Jurgen. Niet onder een boom! Ja. Een paar jaar geleden zelf die idee gehad toen tot er een storm was en die boom net naast de tent kwam te liggen. Achteraf wel een leuk verhaal. Ja, oké. Okay, dus niet onder een boom. Lijkt mij geen slecht idee.
1: En weet je wat het ook is? Die vogels die zijn zo luid.
0: Oké, okay, ja, die mogen ook eens iets doen. Hè? Ja,
1: okay. I love vogels. Ja. I love natuur. Maar zo luid.
0: Tjoepjes in de oren dan maar. Zien, ja. Kan ook. Hè? Ja. Dus tentje, tjoepjes in de oren. En nog een fles water bevroren in een handdoek aan je voetjes. Ja. En dan ben je vertrokken. Ja, ja. Freek die heeft er een veel handiger manier om verkoeling te vinden. Gelijk wanneer eigenlijk. Gewoon alle matchen van de Rode Duivels op repeat zetten de hele nacht. Daar krijgt echt niemand het warm van. Zo, voilà.
1: Je kan je rillingen, inderdaad.
0: Dat kan je ook doen. Ja. En dan een onthutsend bericht van Peter. You little... Echt waar. Good morning! 23 graden aan zee. En het zonnetje is er ook al. Zalig weertje. Alles goed in het binnenland? Groetjes. Ja, Peter, is goed. Aan het zeetje. Ja, geniet ervan, vriend. Goedemorgen.

0: Dawne van de Cooks, 20 over 7. Straks geven we een voorlaatste jaar abonnement voor Disney Plus weg. En nog eens een chic diner voor twee daarbij. Dat is voor na 8 uur. Zometeen eerst een muzikale jarige.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
0: Yeah. 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs.
1: Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
1: Thomas en Sien.

0: Die marimbas vind ik zo aangenaam en ook in zekere mate verkoelend. Anja van Gorky, 7:55.
1: Je ziet in alles iets verkoelends, zelfs in een plak paté.
0: Dat is positiviteit, zie. Dat is positiviteit.
1: Positiviteit en poëtisch.
0: Oh, dank u. Ja. Dat is heel mooi. Ja. We moeten iemand vieren.
1: Ja. In 1984 bracht Prince vandaag, dus op 25 juni, zijn iconische 6e album uit. Purple Rain. Een van de best verkochte albums aller tijden. 24 weken achter elkaar op 1. Het leverde ook 2 nummer 1 hits op. When Doves Cry en Let's Go Crazy. Maar ja, heel die plaats staat natuurlijk
0: vol. Allemaal meesterwerken
1: ja.
0: bij elkaar.
1: Ja. 2 Grammy Awards heeft hij gewonnen met het album ook. Ja, er valt heel veel te vertellen over Purple Rain. Dat er natuurlijk ook een film over is gemaakt. Dat die soundtrack ook voor de film diende. Maar één klein dingetje. Het was eerst niet de bedoeling dat Prince het nummer Purple Rain zelf zou gebruiken. Hij had dat geschreven en hij probeerde dat te slijten aan andere muziek.
0: Hij dacht van sleuk, maar het is niet speciaal iets wat ik wil verder uitwerken.
1: Voilà. Bijvoorbeeld ook Stevie Nicks, daar heeft hij het aan voorgesteld. Van, is dat niks voor jou?
0: En het was niks voor Stevie Nicks.
1: Nee, ze vond het een te overweldigend nummer. En dat is de feedback die hij van de andere artiesten ook kreeg. Ja. Van, Het is te zwaar, het is
0: te veel. In één keer.
1: Dat is ook wel.
0: Maar het is alleen maar Prince die daar dan mee wegraakt.
1: En dan heeft hij het gewoon zelf gedaan. En ja, op een prachtige wijze natuurlijk. Ja. Maar misschien is het ook effectief wel voor 26:07 iets te zwaar.
0: Dus het is de plak paté waar we niet op zitten te wachten.
1: Inderdaad.
0: In dit geval wegens niet voldoende gekoeld. Mm. Voilà. Dus we gaan I Would Die For You nemen. Dat leek me eigenlijk een mooi alternatief. Ik heb gisteren nog naar een loophole van filmpjes van Prince gekeken.
1: Je zei het.

0: I Would Die For You van Prince. Weet je wat zo straf is? Dit is de enige artiest waarvan ik filmpjes kan bekijken. En Instagram staat bomvol met alle mogelijke filmpjes waarin dat Prince plots met iemand anders komt meespelen. Ergens live. Eergisteren zag ik nog Prince samen met Lenny Kravitz American Woman doen. En dan denk je van, amai, eerst houdt hij zich nog getijst. Dan doet hij die heel hoge tweede stem. En denk je hoe cool is dat? En dan komt Lenny Kravitz met zijn gitaarsolo. Die kan behoorlijk eindje gitaar spelen, dus je bent onder de indruk. En dan zie je ook Prince, hij is zich aan het klaarmaken. Hij gaat inpikken. En dan? En dan?
1: Goed bezig, Lenny, but wait.
0: Je vraagt je echt af van, maar gast, jij bent van een andere planeet.
1: Ja, ik heb het ook
0: kan
1: bij Prince.
0: Toch niet waar. Het is onmogelijk. Er gebeurt altijd iets. Je kunt dat 1000 keer naar elkaar herbeleven met dezelfde intensiteit. Totaal geschift.
1: Dat is onmogelijk wat hij doet.
0: Dat is echt ongelooflijk. Ja. Maar goed. Ja. Allee, hulde aan Prince is wel ruimschoots voldoende zo, denk ik. In tijden van warm weer, dat u wellicht al opgemerkt, dat is deze dagen het gevalletje, komen ook waarschuwingen zoals die van toxicoloog Jan Tietgat. Dat gaat als volgt, staat vandaag in de krant. Opgelet met alcohol bij dit weer. En dan denk ik ook altijd van, no shit Sherlock, echt waar. Want zelfs van enkele pintjes kan je onder een loodzware zon flauw vallen.
1: Of...

0: maakt zich wat zorgen over dat etentje voor twee in een chic restaurant dat je kan winnen vandaag. Het is toch geen steengrillrestaurant, alstublieft.
1: Ja, als wij zo voor zo'n ineens steen gaan zitten.
2: Ja. Hey, je gaat kunnen kiezen eraf. Dat is voor straks om 8:30 spelen we opnieuw voor een jaarabonnement voor Disney Plus en voor dat etentje. Eerst spelen we voor een thermos, dat is al voor zo meteen. Wil je meespelen? Het is de voorlaatste van het seizoen, dus stuur maar als wie de weerga thermos in de app.

toch doordrongen van een grote strijdvaardigheid. Get up and fight van Muse. Dat moet zeker kunnen. Maar als je niet te flux overeind veren, want voor je het weet krijg je bloeddrukval bij deze temperatuur. Voilà.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
2: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren.

0: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Thomas en Sien.

0: Geert valt hier keurig de hele situatie samen. Oh yes, old school U2 is exactly what we need. Jawel, live in Berlijn, als ik me niet vergis. Het is een live versie, dat zeker wel. En ja, Berlijn, denk ik. Het klonk als Berlijn.
1: Het staat er ook gewoon bij, live in Germany.
0: Oh, ja, daarmee kijk ik vanaf. Goedemorgen.
1: Piet en Bart zijn de kandidaten voor de voorlaatste thermos van het seizoen. Goedemorgen, Piet.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Een beetje kunnen slapen met de hitte?
2: Toch wel. Ietsje vroeger in bed en ietsje vroeger eruit, dus dat valt mee.
0: Ah, vroeger in bed, dat is toch wel de kunst bij zo'n warme temperatuur. Maar kijk, goed gedaan, Piet.
2: Ja.
0: Je speelt vandaag tegen Bart. Dag Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Thomas en Sien.
0: Ben jij fris en monter uit je nest gerold vandaag?
3: Ongeveer.
0: Ja, goed, we keuren het goed.
1: Misschien kan de thermos een opstekertje zijn. Eén van jullie beiden wint die zo meteen. Als je natuurlijk een gokje waagt, als je zo meteen de band of artiest herkent die nog niet bepaald wakker is, dan roep je je naam, we stoppen de opgave en dan mag je onmiddellijk een gokje wagen. Heb je het juist, krijg je de thermos. Heb je het fout, dan is het een Willy Pet. Zo simpel is het. Oké, Piet en Bart, zijn jullie klaar?
2: Ja, oké. Okay. Klaar.
0: Opgelet. Dit is vandaag de opgave.
2: Bart. Piet.
1: Bart.
0: Een nanoseconde tussen of zo.
1: Het was
0: ook al na 2 seconden dat Bart een naam riep. Bart, wie denk je dat het is?
3: Ik denk Daan. Ja.
0: Het komt hier ook meteen de weg. Is een dorpsgenoot dan ook nog?
3: Ja, Overijssen.
0: Overijssen, jawel. We gaan eens checken, maar ja.
4: Je voelt hem al, hè?
1: Ja.
4: Jawel.
0: Het is zo, ja, Daan als maar kan zijn.
3: Ja.
1: Piet, dan krijg jij wel een pet. Dus dat komt er binnenkort aan. Maar de thermos is voor Bart. Ja, proficiat, goed gedaan.
3: Dankjewel. Veel plezier in de zomer.
0: Dankjewel.
3: Tot in Leuven.
1: Tot in Leuven.
0: Bedankt om mee te spelen. Dag Piet, dag Bart. Bye bye.
3: Dankjewel. Tot ziens.
0: Morgen de laatste thermos voor de zomer echt van start gaat.

Carina is zeer onder de indruk van de prestatie van Bart. Amai, zo snel. Ik ging nogthans Ann Clark gezegd hebben. Ann Clark, hè? Anne de Klerk.

0: En Clark, dus
1: ja,
0: bedoelde ze.
1: Maar niet Anne Clark, nee. Gewoon. Ja,
0: het was Dean, die bij ons gewoon Daan heette. Ja. En kijk, dat brengt ons naadloos bij het Nederlands. Van de mens, samen met Helena Kazark van Maria Iscariot.

0: Dadelijk kan hij weer een etentje voor twee winnen. Maar eerst laten we het nieuws eens beluisteren. Het is bijna 8 uur.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat het KMI naar code rood gaat in ons land. Weerman David de Hinaal.
5: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat Volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
4: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden. Wat dramatisch kan aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gielis van CD&V.
6: Dat gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje en dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
4: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook al 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een fiere Hugo Broos.
7: It was an emotional moment, really. Not only because we won the game, because we were in the second round, but also for me. Probably it will be one of my last games of my career. And when you can end a career like I had on this way, I think every coach dreams of it.
4: Ook groepswinnaar Mexico stoot door, net als Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada. En Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog doorstoten, als ze bij de beste derdes zijn. En bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoy voor 1 wedstrijd geschorst, na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. En het is niet duidelijk of Jeremy Doge kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Duivels na enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer. Tot 37 graden dan. Zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.
8: Music matters.
9: Wat zou Jeremy Doku gegeten hebben?
10: Ah, Thomas en Sien.
9: Ik heb het gevoel dat we iets te weinig info over Jeremy Doku krijgen.
11: Ah, ik was nog altijd aan het denken. Ik heb er niet op gelet eigenlijk. Ik was over Hugo Broos aan het nadenken, die daar toch met zijn Zuid-Afrika in de 16e finale staat, alstublieft. Dat vind ik schoon. Willy. Wat was er met Jeremy Doku? Ik heb er niet op gelet.
9: Nee, het was gewoon weer heel veel Jeremy Doku.
11: Ah ja, oké. Goed. Ja. Kan nooit genoeg Jeremy Doku zijn.
9: Denk, dat is waar.
11: Alleen, onzeker ben ik het ook niet. Ja. Dit is The Offspring. Goedemorgen. Zeker wel.

0: Kom out and play, maar zet een klaksknop tegen de zonneslag. Goedemorgen, het is intussen 7 over 8. We beleven samen donderdag 25 juni. En we horen The Offspring met Come Out and Play.
1: Ik heb het gevoel dat er iemand een cruciale timingsfout heeft gemaakt.
0: Waar? Hoe? Zo?
1: Dus gisteren heeft Luna Hendricks,
0: ja,
1: de kunstschaatser,
0: ja,
1: aangekondigd dat ze stopt met haar topsportcarrière.
0: Ah, oei, ja, oké. Okay.
1: Ze had toch beter een weekje gewacht.
0: Ja, dat wordt allee, allemaal... Dus... Het is heel het voetbal en het gaat
1: allemaal... Nee, dat bedoel ik niet.
0: Ah, sorry.
1: Ze komt buiten uit die ijszaal.
0: Ja.
1: Ze zegt van, ik stop. Ik stop met schaatsen.
0: Ja, ja.
1: In 35 graden.
0: Ja.
1: Ze had beter nog een weekje verder geschaatst.
0: Even, ja. En gewoon uw slaapzak ook meegedaan. Dan kon je op de slaappiste gewoon rustig en fris slapen. Okay.
1: Ja,
0: los daarvan, jammer.
1: Het is nu buiten, dus ja, het zal buiten moeten blijven nu.
0: Ja, we moeten erdoor, Sien. Ja. Ik heb met toch wel verbazing gekeken naar de beelden van gisteren nog in de krant. De Japanse keizer Naruhito was op staatsbezoek. En die ging dus samen met onze koning Filip. Beide gehuld in een driedelig pak. Echt, niet normaal. Echt zo'n volledig pak met de plastron en ganzenboel. In een lode zon zich laven aan de verfrissende, folkloristische show van de steltenlopers van Namen.
1: Waanzin.
0: Ja, ze kunnen het heel goed wegsteken, want ze doen godganse dagen natuurlijk niet anders. Maar het enige gevoel dat ze op dat moment konden hebben, en je ziet het ook ergens wel een beetje op de foto, dat is toch één lange, diepe, opgekropte schreeuw die vrij vertaald klinkt als fuck my life! Kan toch niet anders? Mag ik alsjeblieft een ijsje voor op mijn ruggengraat en een ijskoude pint en maar staan glanzen en maar enthousiast te zijn over een hoop debielen op stelten bijna 40 graden. Oh.
1: Ik denk vooral dus de Japanse keizer, die weet wellicht niet zoveel over België. Dus dan komt hij hier.
0: Pas op,
1: ze hebben een goede band.
0: Een goede band met de Japanse keizerlijke familie. Ja,
1: dan nog, dus die komen hier dan 3 dagen of zo.
0: Maar je kunt toch iets anders verzinnen dan...
1: Dan gaan die toch naar huis met het idee van... Die Belgen die zijn naar godganser dagen aan het stelten lopen.
0: Ja, of klompen met hooi en al die shit, zomaar echt waar.
1: Wat moeten die Belgen echt helpen? Want die lopen nog steeds rond op klompen.
0: Achterlijke geheugd. Ja, maar goed, alleen. Bon. Ja. Toch uiteindelijk overleefd, denk ik.
1: Hè? Ik weet het niet.
0: Kun je er nog iets aan toevoegen of vind je het mooi genoeg? Zo?
1: Ik vind het heel mooi. Ik vind het een heel mooi beeld om even mee af te ronden.
0: Dat is echt... Ja.

0: hier alweer meteen een zesjarige blij gemaakt met het liedje Vicious. Dat had Hans weten, Geert ook. Ah, ah, ah. Ah nee, dat is, sorry. Dat was, hij vond de vlog leuk, dat was iets anders.
1: De vlog was dan weer met paté en niet met vis.
0: Ja, kijk, de clue al meteen verraden. Ja. Griet heeft ook visjes gezien. Trouwens, over visjes gesproken en heel veel pietermannen aan de kust.
1: Oh,
0: heel
1: veel geweldig mee opletten.
0: Oppassen, hè? Want als je daar een steek van krijgt, zeer, zeer vilijn. En dan mag je vooral ook de fout niet maken van daar koud water. Je moet warm water, voet in warm water steken. Los daarvan vind ik dat wel een heel smakelijke vis. Alleen moet je die angel eruit verwijderen, maar dat kan je de visboer laten doen. Ze smijten pietermannen naar uw kop, hè, Sien.
1: Echt?
0: Het is het moment, hè, om er eentje scheef te slaan, vervolgens bakken en de kleine mond in van Ham Ham.
2: De Weerwilly.
3: Zeker dat.
0: Hou je ook van Pieter Lieden? Ik weet niet wat je zegt, Pieter Lieden.
1: Pietermannen, Pieter, gewoon?
0: Pieterlui. Pieterlui. Hou je ook van Pieterlui, Frank?
4: Goh, ik heb het even moeten opzoeken, want ik ken het zelfs
0: dus niet. Dus de vis met een angel, maar met een heel mooie structuur en een pittige smaak en een mooie stevige vis.
1: Mag ik heel even iets vertellen over pietermannen? Ja, heel kort. Dus Frank, die zitten aan de Belgische kust en die graven zich in, net waar het water stopt aan de zee.
0: En
1: die graven zich dan zo in het zand en enkel die hun bovenkant komt boven, dat is een soort van zaagje eigenlijk. Ja, en dan als je daar optrapt, heel veel gif in je voet en superveel pijn.
0: Pijn?
1: Ja.
0: Oeh, la la.
1: Ja,
0: zeker wel.
4: Ja. Ja, ik ben nog geen fan om naar de kust te gaan, dan ga ik helemaal niet meer nu.
1: Nee,
0: stappen met die frisse lucht daar en zo, met die open hemel en zeker 2 graden frisser. Wat een ellendige plek. Goed, Frank. Wat voor weer mogen we verwachten?
4: Wel, daar op het strand wordt het maar 25 graden. Je moet iets meer binnenland gaan om echt die tropische temperaturen tegen te komen. Hè. Dus 34, 36 graden. Op heel veel plaatsen toch alweer vandaag 37 graden is mogelijk eventueel in het uiterste oosten van het land. Ja, en het weerbeeld daarbij is gewoon dat het zo goed als zonnig blijft. Hè. Dus een hoogdag sowieso ook zomer, maar met een behoorlijke hitte toch wel, ja.
0: Ja. En beginnen wij stellen het hoogtepunt te bereiken wat de hitte betreft?
1: Morgen pas,
0: ja.
1: Nee?
0: Ja, morgen inderdaad.
4: Wordt de warmste dag. Hè. Dus dan zitten we op een gemiddelde waarde van 37 in het oosten van het land. Dus dan bedoel ik vooral provincie Limburg, ook eventueel op sommige plaatsen provincie Luik. Dan kan het tot 40 graden worden. Dus daar is toch wel...
0: Ja, er is ook een rood alarm, heb ik begrepen.
4: Voilà,
0: het alarm afgekondigd, ja.
4: Maar als het nu 37 of 40 wordt, hè, bedoel, het is toch bloedheet. Yes, dus veel verschil ga je daar
0: niet in. Het zal niet veel verschil maken.
4: Voilà. En als je die verkoeling opnieuw wilt zoeken, dan moet je opnieuw op het strand. Hè, want als je in de duinen gaat, is het ook 35, 36. Hè, dus dan moet je echt op het strand zitten.
1: Ja.
4: Dan kan je daar 25 graden ongeveer gaan halen. Dus wat het weekend dan betreft, wordt het eerst nog warm. Hè, met op zaterdag nog altijd 36 tot 38 graden. 25 graden aan de kust. Ja, op zon. Zondag daarentegen, hou je vast, verliezen we 10 graden.
0: Oh.
4: 26 graden is dan de maximumtemperatuur. Het zal voor veel mensen een verademing zijn, sowieso natuurlijk.
0: Ik teken.
4: En
1: hoe komt het dan, Frank, dat dan ineens die 10 graden... Wat verandert er in de lucht of leidt ons dat te ver?
4: Ja, wel, het wordt onweerachtig. Dus de regen- en onweerszone die de grens vormt tussen die zeer warme lucht en de toch wel duidelijk minder warme lucht ten westen daarvan, die gaat over ons land trekken. Nu, dat gebeurt op zaterdag met een paar lokale onweersbuien. Zondag zou het dan wel meer gestructureerd zijn. Hè? Dus eerst in het westen en dan na de middag is ook het oosten aan de beurt. En vanaf maandag is de hitte verdreven, dus door die regen- en onweersbuien, en zitten we in een totaal andere luchtsoort.
0: Ja.
4: Met maandag, dinsdag zo goed als droog weer een buitje, eventueel nog in het uiterste oosten. En woensdag zou het zelfs tijdelijk gaan regenen. En temperaturen liggen dan rond 4, 25 graden. Dus ça va nog qua maxima. Maar het wordt wat wisselvalliger, dat wel.
0: Ja, ça va nog. Je bedoelt overheerlijk, Frank. Je bedoelt, waar iedereen nu al een week naar zit te smachten, bedoel je, denk ik. Maar
4: ja, maar het probleem is altijd, kijk, als je 36 graden hebt, dan weet je dat het goed is.
0: Ja.
4: Als het 25 of 24 graden is, dan heb ik altijd zoiets van, oh nee, dat het maar niet begint te regenen, dan weer vertrokken. We zijn voor wekenlang wisselvallig weer te staan. Zo zit ik dan te denken. Maar ik snap het. Ja. 26 graden is nog altijd veel aangenamer dan 36. Ja. Dat is zo.
0: Je gaat niet over een ijsplek uit glijden, Frank. Geen zorgen.
4: Niets.
0: Komt toch
4: nog
0: goed.
4: Nee. Okay. Dank je wel. Nog niet. Nee.
1: Frank, morgen laatste weerpraatje van het seizoen. Heel graag tot dan.
4: Dat is goed. Tot dan.
0: Fijne dag, Frank. Dank je.
2: De Weerwilly.
0: Ik denk dat Frank echt de enige is van het hele land die gaat huilen omdat het geen 40 graden meer is.

0: De mop van de dag is binnen, jongens. Komt van Gert. Gaat als volgt. Alsjeblieft, vrienden. Wees blij dat het niet sneeuwt. Want anders moet je met deze hitte sneeuw ruimen.
1: Oh, ja. Stel je voor.
0: Ja. Goed.
1: Ja, zometeen geven we een voorlaatste jaarabonnement op Disney Plus weg. En een chic diner voor twee. 1 Willy gaat ermee aan de haal. Als je natuurlijk kan raden welk recept onze beer van Vilvoorde kookt. Ik denk dat het vandaag het moeilijkste recept van de week is.
0: Is waar?
1: Ik geef het al mee.
0: Oké. Okay.
1: Dus be prepared.
2: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
3: This is how we keep this place alive.
2: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
3: This is The Bear.
2: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
4: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
7: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Thomas en Sien.

0: Almost Happy van Case Choice. Het is bijna 8:30 voor Albier van Hout om al eens een lekker happetje te eten en daarna te genieten van een geweldige reeks op een platform dat ons gratis wordt aangeboden. Ja, dan moet je gewoon blijven luisteren.
1: Want vanaf nu vrijdag kan je kijken naar het 5e en laatste seizoen van The Bear op Disney+. Dat is die reeks met Jeremy Allen White in de hoofdrol over het restaurant. Hij stapt er nu zelf uit in het laatste seizoen. Het komt erop neer dat het team overblijft met heel wat problemen en dat ze alsnog voor die Michelinster gaan.
0: Ja.
1: Wij mogen elke ochtend een jaar abonnement voor Disney+ weggeven. Dus vandaag het voorlaatste en een voorlaatste chic diner voor twee. Als je kan raden wat de beer van Vilvoorde, fantastische, speciale kok ook wel, klaarmaakt. Hij beschrijft wat hij doet. De bedoeling is dat jij gewoon kort en bondig doorstuurt wat de beer kookt. Dus welk recept herken je? Dit is de opgave van vandaag.
2: Vandaag.
3: Ik zet het.
4: Oh, super simpel.
2: Zet dat aan, kapot, team.
3: Laat dat handjes maar eens zien. De baas is een roe met warme melk. En iets anders, wat van de koe is. De basis is casis. De baas. Royal, veel fijn geraspte basis. Een menge tot alles goed gebommeld is.
2: Daar mag in de frigo.
3: Allee, en dan. Hup, paneren.
2: Bloem.
3: Ei, paneermeel.
2: Zet dat ketel maar op 170.
3: Niet mee.
2: Niet minder.
3: Of misschien 180.
2: Ik die tank kapot, 10.
3: Ah, goud. Top. Super.
2: Ah. Oh, maar er ons hart is klaar. Zo simpel is het. Zo simpel is het.
0: Ja. Maar ik vind het niet zo super simpel ook.
1: Het ging gemakkelijk. Het is moeilijk, maar de Willys kunnen het. Ik zie ze binnenkomen, de antwoorden.
0: Ja, met voorlopig nog geen enkel juist antwoord, moet ik wel.
1: Jawel.
0: Ja, toch wel. Jawel. Okay, sorry.
1: Jawel.
0: Ik herpak mij.

0: Wat heeft een bijer van Vilvoorde in elkaar gewezen vandaag? Dat is de vraag. Ik moet hier al meteen Ismael even duidelijk maken dat honger misschien wel de beste saus is, maar daarom saus niet meteen al een gerecht is. Dat is het niet, helaas, wat je stuurt. Bechamelsaus had Ismael het gerecht. Wat eten we vanavond? Bechamelsaus. Ja, smakelijk.
1: Met een lepel.
0: Ja, met een lepel of een strootje, zoals je wil. Er is toch bechamelsaus, hè? Pak af. Pak weg, hè. Oké. Goed, ja.
1: De beer van Vilvoorde heeft speciaal voor dat nieuwe seizoen van The Bear 5 recepten klaargemaakt. Vandaag kreeg je het 4e op je bord. Als je weet wat de beer maakt, maak je dus kans op dat Disney-jaarabonnement. Disney Plus, excuseer. Ik denk de mens dat voor Disneyland is.
0: Nee,
1: Disney Plus. Ja. Ja. En het chic diner. Dit is het recept van vandaag.
2: Vandaag.
3: Ik heb het.
2: Oh, super simpel.
4: Zet dat raam kapot, 10.

0: zo simpel is het. Zo simpel is het.
1: Ja. Het was niet zo simpel, vond ik.
2: Nee, het was helemaal niet zo simpel.
1: Paneermeel en casis.
2: De basis is casis.
1: Ja.
2: Heel goed.
1: Maar we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Met wie spreken wij?
3: Met Caro.
1: Caro, je klinkt een beetje zenuwachtig.
3: Ja.
1: Ja.
3: Dat is mijn eerste keer op de radio.
2: Is de eerste keer op de radio maken? En hoe voelt het tot dusver, Caro?
3: Nee, ja, ik kijk gewoon uit om iets te winnen.
2: Ah ja, je hoopt dat die ellende snel voorbij is en dat je dan nog eens wint. Snap het, Caro?
1: Ja. Caro, welk gerecht heeft de beer van Vilvoorde klaargemaakt?
3: Kaaskroketten.
1: Caro.
2: Dat is juist.
4: Dat is juist, zeker wel.
1: Jij wint een jaar abonnement voor Disney Plus en een chic diner voor twee. Kijk je op dit moment al naar Disney Plus, Caro?
3: Nee, nog niet.
2: Hey, maar er gaat een wereld voor je opengaan. Echt, want je hebt natuurlijk dat gloednieuwe seizoen van The Bear dat je als eerste zal kunnen zien. Maar er staan ook echt gigant. Ja. Ik weet niet, je luistert naar Willy. Je houdt van muziek. Super veel coole muziekdocus. Echt waar. Okay. Het is een soort van goudschat en muziekdocumentaires. Dat ook. Dat vind ik heel leuk. Maar goed, proficiat. Je hebt gewonnen.
3: Dank je.
2: En je mag ook nog eens flink gaan eten. Heb je al idee wie dat gaat meenemen dan, Caro?
3: Ja, sowieso. Ja. Mijn vriend.
2: Ah ja, oké. Gelijk van, we moeten erdoor, hè. Kijk, ik geen keus. Ja, Caro, je hebt hem gekozen ook, hè. Ja, dat is toch zo, hè. Oké. Maar daarna kan je naar de Bear kijken. Dan hoef je niet te praten. Kan je gewoon kijken. Is goed.
3: Voilà.
2: Caro, gefeliciteerd. En een fijne dag, hè. Dag, Caro.
3: Dank je. Jullie ook.
2: Bye-bye.
3: Bye.
1: Allee, dat was een mega mooi moment. Hè. Jij maakt er iets awkward van. Zo.
2: Waarom? Maar ik maakte, dat was toch, ja, het was zeer mooi. Maar ik had zo'n indruk van, ja, ik heb al iemand. Ja, met een vriend. Ja. Wat moet ik doen, ja. Kijk, hij loopt achter mij. Kijk, ik kan naar hier, hij volgt mij. Uw vriend, ja. Zo gaat dat met uw vriend. Enfin, dit is Portland.

0: 6 augustus is Jente van Portland erbij in M-Leuven voor Willy Unplugged. Een concertavond met dus onder andere Portland en T.P. Le Green.
1: Dadelijk het echt goede nieuws. Ja, handgeplukt door onze goednieuwsbrief. Dat is voor zometeen aan Nemo.

0: vanaf maandag 6 juli. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Thomas en Sien.

0: Maar ik voel mij alweer geneerd over het feit dat ik wel eens kan mopperen dat het warm weer is en zo. Maar dan besef je toch maar, we zitten hier eigenlijk in een studio die niet echt fris meer te krijgen is. Maar dat is niets vergeleken met het bericht dat Christoffel heeft gestuurd. Hij is bakker en hij stuurt: het is op dit moment koeler in de reiskast dan in het atelier. Het is een gans andere wereld geworden. Dus de grote kast waarin dat op hogere temperatuur het brood moet rijzen, is nu de frigoruimte geworden voor Christophe. Oké, sterkte.
1: Ja.
2: De Goed Nieuws, Willy.
1: Freek Braakman, goedemorgen voor laatste keer. Goed nieuws.
3: Goedemorgen, Sien. Droom jij ook net als ik altijd van een wereld die gewoon rechtvaardig is?
1: Natuurlijk, Freek, elke dag opnieuw droom. Ja. Dat is, ja, wel, uiteraard.
3: Ik ook.
0: Moet u me interesseren? Ik ook.
1: Ja, sorry,
0: ik
1: Thomas ook.
0: Dus,
3: doe maar. Vele Willys met ons, denk ik. Dat is volgens mij de reden waarom wij ook zo van die verhalen houden. Waar er dan een bully in zit, een pestkop. En dat die dan op het einde in vlammen en gekreunten ondergaat.
0: Ik denk aan Riddance.
3: De bultstronk die dan finaal ten onder gaat. En zo zijn er duizenden boeken en films waar wij van houden. Ja. Maar in de realiteit, en dat moeten wij ook onder ogen durven te zien, in de realiteit leven wij in een wereld waarin dat niet altijd zo is. Waarin de bully niet noodzakelijk ter aarde stort op het juiste moment dat je dat zou verwachten. Maar waar die gewoon, ik zeg maar wat, president kan worden van een of andere grootmacht. En ik ga daar geen namen op plakken, voor alle duidelijkheid. Maar dat is heel vaak de realiteit. En dan word ik altijd zo blij, Thomas. Dan word ik zo gelukkig. Ja. Als er toch eventjes een glimp is van een vermoeden van een soort rechtvaardigheid die dan toch plots, misschien is het gewoon toeval, maar die dan toch de kop opsteekt. Daar, Thomas, word ik altijd gelukkig van.
0: Amai. Nu ben ik wel heel benieuwd.
3: Ja, zoals in datzelfde land dat ik niet bij naam ga noemen, maar waar er dus een bully president is, laten we wel zijn. Daar is een man die de wetenschap ontkent en die zegt dat vaccins onzin zijn. Ah, die is daar gewoon minister van gezondheid geworden. En een andere aap die de defensie moet in juiste banen leiden, die noemt zichzelf liever minister van oorlog. Dat geeft ook al veel weg. En als in dat land, waar dat gebeurt, dat ik dus andermaal niet bij naam ga noemen, daar dan plots, en dit is een fact, als daar dan een luchtmachtbasis plots volledig uitvalt en plat ligt, niet door raketten van een of andere vijandige mogendheid, niet door een terreuraanval of niet door spionage en sabotage, maar gewoon door het feit dat die twee slimmerikken beslist hebben dat je mensen niet moet vaccineren en dat dan nu heel die luchtmachtbasis gewoon de griep heeft en dus niet kan werken, dan denk ik, af en toe is er een klein beetje kosmische rechtvaardigheid.
0: Amai. Dankjewel, Freek Braakman. Morgen nog eentje, hè, maat?
3: Morgen een allerlaatste. Ik ga nog eens alles uit de kast halen. Tot morgen.
0: Tot morgen, okay. Dankjewel.
2: De Goed Nieuws, Willy.

0: Walk This Way van Aerosmith. Net nog een berichtje van Thijs Dessel gekregen.
1: Nee, die wil anoniem blijven.
0: Ja, maar...
1: Ik ga nu niet meer, hè.
0: Ja, maar, zeker
1: ik kan
0: niet...
1: het bericht nu niet meer voorlezen.
0: Als je het zo hard benadrukt zien, dan niet meer eigenlijk. Hoe mag ik het niet voorlezen?
1: Ja, maar ja, die wou... we mochten het niet doorvertellen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Gatje. Maar, ja. Er zijn toch meerdere Thijssen en Dessel, denk ik.

0: Maar ja, we mochten tegen één iemand niet zeggen, maar die, ik denk niet dat die luistert.
1: Doe maar.
0: Mag ik het zeggen? Ja. Mag ik het doen? Mag ik het? Heeft een bericht gestuurd. Het gaat als volgt. Ik zit met een kipsaté en een frisse Stella in Theo Franke zijn zwembad. Niet tegen Theo zeggen, alstublieft. Hallo.

0: heerlijk stuivende bas, jongens. Is dat?
1: Ginzo, sinds februari zijn ze terug na 17 jaar pauze.
0: Amai, ja. Ja.
1: Dit was Snow White, staat op een nieuw album dat eraan komt. En ze spelen ook nog op het Doerfestival op 19 juli. En zelfs in Vorst Nationaal op 29 oktober.
0: Amai. Dit is toch Nova Star en Rock.

0: beetje gekke vraag van Yves. Wat zou Joost gedaan hebben de voorbije 17 jaar? Ja, dat mag Joost weten, Yves. Nee, ja, gewoon heel veel platen gemaakt nog, hè. Na deze nog heel veel mooie platen gemaakt, dat wel.
1: Showspeler, hè, die blijft spelen,
0: absoluut.
1: Hè.
0: Ja. Blijft fantastisch om hem live aan het werk te zien. Dadelijk het nieuws van 9. Zometeen na het nieuws hebben we ook onder andere nog het one-hit wonder van deze week.
2: Dinsdag bij Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
3: What's up, y'all? Marty.
2: Wordt Sabotage van de Beastie Boys. Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
3: This is a song called Sabotage.
2: Dinsdagavond, 5 voor 7.
4: Willy.
3: All is kapot.
5: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
6: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
6: Allee.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Nu VIP-zolder bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
9: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
10: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
9: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
11: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen. Minder dan 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen voor wiskundige problemen oplossen. Zoals vraagstukken, maar ook veel moeilijkere dingen. Amper 29% slaagt daarvoor. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen. De laatste jaars in de lagere scholen mocht hij die voor het eerst invullen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen de einddoelen wel. Net als voor begrijpend lezen. Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de 3e keer ooit dat het KMI naar code rood gaat voor hitte in ons land. Weerman David De Hinau.
14: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
13: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden. Want dat kan dramatisch aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gillis van CD&V.
15: Dat gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje en dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
13: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000 of zowat 15.000 meer dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land, vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. En er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Opnieuw volop zon vandaag en maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijk kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. En zondag wordt het wat frisser, tot 30 graden. Ook dan is er na de middag kans op een onweersbui.
2: Vili. Music matters. Thomas en Sien.
0: Goedemorgen, welkom.
1: Ja, weet je nog wat ik zo zei van Oasis, dat die tijdens 2K dan zo'n boodschap hadden gestreamd?
0: Ja?
1: BBC. Ja, het is nu duidelijk waarvoor.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat horen we zo meteen dan.
1: Het is wel minder dan je denkt.
0: Ah, ja, oké. Okay. Het is nog niet gecommuniceerd en het ligt al in duigen eigenlijk.
1: Maar nee. Ja. Okay, ik ga niet negatief
0: doen. Ja, nee, wat gaat het zo? Je gaat het dadelijk toelichten.
1: Ja.
0: Dan moet ik dan. Oké, sorry. Eerst een verfrissende deun van de editors. Papillon. Make your escape.

0: Guillaume van Editors.
1: Like a sleep twitch.
0: Voor zij die het willen weten, de vraag kan meteen beantwoord worden. Wat is de heetste straat van ons land? Dat laat Johan weten. Dat is de Kontikstraat in Edegem. Johan kan het weten, want hij woont daar.
2: Ja?
0: Vandaag is er namelijk geen elektriciteit in de Kontikstraat.
2: Oh.
0: En dat door werken van Fluvius. Dus
2: oh nee.
0: Geen ventilatorke, geen een airco.
2: Oh, vooral die frigo en diepvries.
0: Geen een frigo, een diepvries. Hup, alles warm. En dat van 8 uur deze ochtend tot 4 uur deze namiddag. Alsof de ellende nog niet voldoende was. Oh, Johan toch. Is er ook nog een Alaska Eskimo hond in huis? Die nu probeert in leven gehouden te worden met een natte handdoek in de nek. Ja.
2: Ja,
0: courage, Johan.
2: Dat is waar.
0: Ja, toch wel.
2: Weet je nog, 2 dagen geleden kwam er zo'n reclameboodschap in het lettertype van Oasis op de BBC.
0: Ja.
2: Er stond gewoon een datum bij, namelijk 23 juni. Dus je kon wel verwachten van er gaat vanavond iets bekendgemaakt worden. Engeland moest toen ook spelen tegen Ghana, denk ik, als ik me niet vergis, op het WK.
0: Twee dagen geleden.
2: Ja, alle fans waren natuurlijk aan het hopen dat dat iets ging zijn over een concert of zo dat ze gingen doen. Maar het is eigenlijk, ik ben er een beetje teleurgesteld.
0: Is er scheet in de fles, Simon? Maar, dan mag je het ook zeggen, hè?
2: Het gaat over Amazon, dus de webshop.
0: Ja.
2: Dat er kortingen waren op de merchandise van Oasis.
0: Zeg, hoe suf is dat?
2: Dat is echt stoer. Ik vind dat ook
0: dat is echt
2: suf.
0: Ja, allee, kom aan.
2: Waarom? Ja. Ik snap ook niet zo goed waarom ze hun naam aan Amazon verbinden.
0: Ja,
2: dat is toch niet nodig?
0: Echt, echt wankers. Ja. Okay.
2: Want ze zijn op een andere manier ook heel veel geld aan het verdienen. Namelijk opnieuw met een nummer Wonderwall.
0: Ja?
2: Het is een soort van officieus anthem geworden. Omdat het werd afgespeeld tijdens de match. En je zag heel veel beelden van supporters die dus heel uit Wonderwall aan het meezingen waren.
0: Tijdens welke match?
2: Tegen...
0: De WK-match.
2: De WK-match,
0: Ja.
2: Ik denk weer tegen, dat het vooral over die wedstrijd tegen Ghana ging.
0: Ja.
2: Dus alleen al door die wedstrijd zijn hun streamings op Spotify met 50% gestegen.
0: Ah, ja, okay.
2: Terwijl je weet dat Wonderwall sowieso nog steeds een gigantisch veelbeluisterd nummer is.
0: Ja, ja, ja.
2: En als die cijfers dan nog eens met 50% omhoog gaan... En de broertjes hebben beide gereageerd, elk op hun eigen manier.
0: Benieuwd.
2: Dus Liam zei als volgt: terecht dat Wonderwall het nog steeds zo goed doet.
0: Ja.
2: Het is echt een klassieker. En ik link er dan ook bijbels op.
0: Okay. In alle bescheidenheid. Ja. Correct,
2: Noel,
0: Liam. Ja,
2: Noel zei het volgende. Ja. Wonderwall behoort toe aan het volk. Het was een magisch moment tussen het volk en de spelers wanneer Wonderwall gezongen werd.
0: Ja.
2: Dat is dan dat is iets mooier.
0: Dat is mooier. Het blijft vooral een magisch moment als ze even hun zichtrekening controleren.
2: Voilà.

dadelijk een one-hit wonder met onze chefmuziek Kevin. Het is een schoontje vandaag. Goed. Ik laat de eer aan Kevin natuurlijk. Eerst nog deze fantastische Bowie's Pressure van Hippie.

0: Bowie's Pressure van Higby. Onze chef muziek is erbij.
1: One Hit Wonder.
0: De laatste One Hit Wonder.
2: Van, oh ja!
0: Ja, enfin, van dit radioseizoenetje. Ja, ja. En dan, ja, voilà. Maar kom, ja, het is inderdaad wel de laatste, voorlopig. Welkom, Kevin.
2: Dag, Kevin.
3: Goedemorgen, Thomas.
0: Is het een verfrissende... Nee, het is niet zo'n verfrissend One Hit Wonder.
3: Goh, want, ik vond het wel toepasselijk.
0: Muzikaal zeker wel, maar als je de titel van de plaat bekijkt, dan is dat weer minder.
3: Het is een zonnig plaatje en het klopt met waar we nu in zitten. Het is een liedje uit 1993.
0: Ja.
3: Voilà, laten we door.

0: No rain, jawel.
1: I start to complain that there's no rain.
2: Zo toepasselijk allemaal, hè? En een prachtige deun natuurlijk van Blind Melon.
3: Maar het is een one-hit wonder, Kevin.
1: Yes, Blind Melon. Die mannen kwamen uit Californië. Het is een hit uit 93, zoals ik al zei. En ze waren opgericht in 1990. En alles draaide eigenlijk. De spilfiguur was de zanger met de wonderlijke naam Shannon Hoon.
2: Oh ja.
1: Dat was de zanger. Die kerel kwam uit Indiana, maar was in Los Angeles beland. Want hij wou het maken. Had daar wat mensen gevonden en die band opgericht, Blind Melon. Die Shannon had één voordeel. Die had een oudere zus, Anna. Ja. Ook in Indiana. En die had een maat op de middelbare school. En die was al een paar jaar eerder naar L.A. verhuisd. En die had het daar best goed gemaakt. Want die maat heette Axl Rose.
2: Nee.
1: Ja.
3: Dus,
2: wauw.
1: Die zei, hey, Axl, remember me? Hè? En Axl heeft hem een beetje onder zijn hoede genomen. Zei, ja, kom maar eens mee. We zijn onze nieuwe plaat aan het opnemen met Guns N' Roses. Naar de studio, Shannon May. En ze waren daar Use Your Illusion 1 en 2 aan het opnemen.
2: Ja, ja, ja.
1: En zo komt het dus dat Shannon Hoon op een paar backing vocals te horen is van die plaat.
2: Ja. Okay.
1: Hij was er dan toch.
2: Ah, ja,
1: en Axl zei, zing maar iets als je denkt dat je zanger wordt. Dus onder andere op Don't Cry, toch een classic is. Ja, Shannon Hoon van Blind Melon in de verte te horen, de backing vocals. En het is ook via Axl dat ze een platencontract versierd hebben.
2: Oké. Okay. Super.
1: Dus goed geregeld. En dan in 92 kwam hun debuutalbum uit. Ze hebben dan vele voorprogramma's gespeeld. Onder andere van Ozzy Osbourne, Soundgarden en Guns N' Roses. Mm-hmm. Uiteraard. En het is een jaar later dat die single uitkwam in de zomer van 93, No Rain. En ik weet niet, Sien gaat het zich niet herinneren, maar jij misschien, Thomas, kan je de videoclip nog voor de geest halen?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee? Ja, nu zouden we dat zeggen. Nu zouden we zeggen dat viral gegaan is. Toen we hadden zeggen van MTV draaide het grijs.
2: Ja.
1: Er was nog geen internet. Maar de mensen die nog weten, je gaat wel weten, dat is een videoclip. Is een jong, een beetje mollig kind in een bijenpakje.
2: Ah, ja, precies. Ja, heel schattig.
1: De clip begint dat een meisje, een beetje een nerdy, mollig meisje, doet zijn tapdansje voor zo'n gordijn op het theater. En ze wordt een beetje uitgelachen. Je hoort zo'n mensen lachen en ze druipt af, zo droevig. En dan gaat ze je beelden van haar, de stad, dat ze dan voor mensen op een bankje dan haar een heel schattig tapdansje doet. En het eindigt dat ze in een soort van groen landschap komt, een beetje Teletubbies landschap, waar de band aan het spelen is. En allemaal volwassenen ook staan allemaal in een soort van pakje.
2: Ja,
1: en ze vinden daar gelijkgestemden eigenlijk. Dat is
2: gewoon
1: voor
2: jongens.
1: Iedereen is er een plekje in de wereld. En het is die clip en die het ook dat nummer eigenlijk mee voor het succes gezorgd.
2: Het was zeer, zeer feel good. Hè. Dat maakt het wel echt heel
1: precies. Schoon. En dan dat liedje erbij. Het werd ook meteen wel het hoogtepunt van de band. Want die Shannon Hoon had ook de andere geneugten van Los Angeles ontdekt. Een zware verslaving opgelopen. Al die mannen in die tijd, Axl leeft nog en Slash leeft nog, maar Shannon Hoon is niet zo goed uitgedraaid, ging van kwaad naar erger, werd in dat jaar 93 al opgepakt na een show in Vancouver, omdat hij op podium geurineerd had op een fan op de eerste rij.
2: Ah, dus misschien ook niet nodig.
1: Nee. Ja, misschien wou hij een soort. Jim Morrison heeft dat ooit ook wel eens gedaan in de jaren 60, maar nee, dus het liep allemaal fout.
2: Het moment was gepasseerd.
1: Ja, ze stonden op Woodstock 94, een heel groot festival, dat moest ook zo hun succes bevestigen, maar de man was zo hoog op LSD, had de jurk van zijn vriendin aangetrokken, optreden trok op niks, dus je zag, dat gaat niet goed. En dan al in datzelfde jaar in 94, 95 nog in rehab geweest, ze had een dochter gekregen, maar opeens ze moesten spelen in New Orleans en de manager ging hem in de tourbus wakker maken, maar hij werd niet meer wakker.
2: Oei.
1: Overdosis cocaïne en het was gedaan met Shannon Hoon.
2: Droef.
1: Ja, tristig. Ze hebben dan in 96 nog een album uitgebracht waar hij nog had op meegezongen en al die opbrengsten gingen naar zijn dochter, maar ook naar, ze hebben een fonds opgericht voor muzikanten die met verslavingen te kampen hebben. En daarna zijn ze nog doorgegaan met een nieuwe zanger, maar nimmer succes gehad en ze bestaan nog steeds met die andere zanger. Maar dit is wel het nummer waar we de band altijd zullen aan herinneren.
2: Ah, een beetje mooi, maar ook heel zuur eigenlijk. Hè? Een beetje een verhaal.
1: Kijk, het rock and roll, hè?
2: Ja, zo gaat dat allemaal niet makkelijk.
1: Ja, precies.
2: Maar wel een heel mooie laatste, want een prachtige song. Dankjewel, Kevin.
1: Graag gedaan.
2: Blind Melon.
3: Dankjewel.
2: En No Rain. One Hit Wonder.

0: Jammer genoeg een beetje een droevig verhaal. Het verhaal van Shannon Hoon, de frontman van Blind Melon. Maar het levert wel een mooie song op voor deze bloedhete dagen. Een one-hit wonder, dat wel. Blind Melon en No Rain.
1: Zo meteen muzieknieuws met ja, een nieuwe single van een band die we mogelijk zal gedraaid hebben, maar niet met dat nummer. Vind je dat oké? Okay,
0: ik vind dat helemaal prima. Okay. Ik vind geen enkele reden om die single niet te draaien.
1: Okay.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music Matters. Willy.
2: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Altijd verfrissend.
1: Richie. Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Dat wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Thomas en Sien.

0: Just Like Heaven van The Cure. Net nog een berichtje van Johan. Johan die al even geleden liet weten. Ik woon in de warmste straat van het hele land op dit moment. Want daar is geen stroom. Nog tot 4 uur deze namiddag. Heeft intussen ook ontdekt. Johan toont alleen maar erger. Dat er dus uiteraard ook geen licht is in het toilet dan. Tot daaraan toe kan dat ook normaal gezien op de tast, toch? Op in zekere mate, toch? Maar ook geen regenwaterpomp om door te spoelen. Ja, smakelijk.
1: Een Hudo graven, hè? Johan.
0: Schitterend plan. Ja. Kijk, voilà. Zometeen muzieknieuws. Alleen nog eerst de nieuwe van Blackbox Revelation.

0: echt, tegen dat Annelies hier is, is het hier 27
1: graden. Maar jongens, toch, dat gaat hier, het is een airco kapot zijn. Ja. We doen alsof er niks aan de hand is, oké.
2: Dit is het muzieknieuws.
1: Van donderdag 25 juni met Sing.
0: Die Billy Corgan van Smashing Pumpkins zit in een soort van onuitputtelijke fase van creativiteit en van energie, denk ik. Want die doet verschillende tournees door elkaar. Die komt onder andere ook naar België om dan met een symfonisch orkest te spelen in de Koningin Elisabethzaal. Ja. Maar die heeft nu ook beloofd dat er 2 LP's gaan aankomen met niet eerder uitgebrachte nummers van... Zwan? Hoe zeg je dat? Zwan?
1: Ja, Zwan.
0: Ja, ik kende die band dus niet, maar blijkbaar heeft hij dus een supergroep gehad.
1: Ja, dat was nog een zijprojectje.
0: In 2001 heeft hij die band opgericht tijdens een pauze van Smashing Pumpkins. Onder andere met de drummer van de Pumpkins, Jimmy Chamberlain. Ja. En dan Paslin Shenton, die daar ook nog bas heeft gespeeld bij Pixies.
1: Ah ja, oké.
0: Die deed ook mee met die band. Okay. Ze hebben 1 album uitgebracht, Mary Star of the Sea. Ja. Kort daarna gingen ze weer uit elkaar. Maar hij zegt, ik heb nog minstens 65 nummers geschreven voor die band.
1: Okay.
0: Dus ik wil die nu terug gaan mixen en masteren. Ik wil ook Mary, Star of the Sea, dus de nummers die we wel hebben uitgebracht, ook in een nieuw jasje steken.
1: Dat gaat
0: hij allemaal doen.
1: Vlijtigen Billy.
0: Ja.
1: Okay, kom, laat
0: 65
1: doen, hè.
0: Nummers als je daardoor moet worstelen.
1: Ja, maar
0: ik bedoel, als luisteraar ook, dat is toch veel.
1: Ah ja, dat ook. Allee, wordt voor ons lastig.
0: Het team is ook wel echt genoeg.
1: Ja, maar ik ben blij dat hij zo vlijtig is en dat zo. Hè. Dat is goed. Ja. Hè. Laat een Billy gewoon rustig doen. Oké?
0: Okay. Ja.

0: Wat nieuws over gorilla's, vraag ik me dan af.
1: Er is een, denk ik, interessante documentaire in de maak over gorilla's. Meer specifiek over hun show in het Tottenham Hotspur Stadium. Okay. Het was de allereerste keer dat gorilla's echt een grote stadionshow maakten. Ze hebben natuurlijk wel echt al op grote plekken gestaan en wel heel veel festivals. Maar dat is toch nog iets anders dan zo'n stadionshow. En het doel is om echt te laten zien wat er allemaal nodig is om zo'n show te maken. De mensen die daar aanwezig waren hebben heel veel drones zien vliegen. Dus dat was allemaal om die
0: wat
1: doen.
0: Dus meer zo, hoe steek je zo'n show in elkaar?
1: Ja.
0: Interessant. Ik weet niet of iedereen dat interessant gaat vinden, maar ik vind dat echt leuk. Ja.
1: Er is toch geen datum bekend voor wanneer die docu er zou komen, maar dat die er komt is nu wel bevestigd door Gorilla zelf.

Het zat eraan te komen na die nieuwe single Call It In, maar Editors hebben nu ook echt een nieuw album aangekondigd. Surface, Echo en Sound. Hun 8e album komt uit op 30 oktober. Er zullen 11 nummers op staan. En dus onder andere, zoals ik zei, die Call It In staat erop, maar ze hebben nu ook nog een extra nieuwe single gelost. The Rush zal je dus wellicht ook wel horen als ze naar Cactus Festival of Lokerse Feesten komen. Dit is de gloednieuwe Editors. The Rush, laat gerust weten wat je ervan vindt.

0: Dikens is blij dat, om toch vast te stellen, dat Editors terug opnieuw echte muziek maakt. Dus het ging een beetje verkeerde richting uit, aldus Riges.
1: Ines laat dat ook weten, blij dat ze terug naar hun oudere sound gaan. Dat is het inderdaad.
0: Het is al waar. Het is al, ik vond die vorige single eigenlijk ook al heel leuk.
1: Die Call It In, ja.
0: Ja, Call It In vind ik echt een heel leuke. Ja. Hier in het begin dacht ik heel even dat ik naar de nieuwe van Mumford & Sons was aan het luisteren. Maar dat kwam door die vrolijke banjo, denk ik. En daar is niets mis mee.
1: Vanaf 10 uur kan je terug luisteren naar de Willy 500 van deze eeuw. Vandaag tellen we af van 200 naar 100. Je kan nog steeds deelnemen om dat laatste duo-ticket voor de Strokes in Amsterdam te winnen. Zometeen zal ik laten weten in welk programma, blok, bij Annelies, bij Roos of bij Wim, je vandaag de Strokes mag verwachten.
2: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Thomas en Sien.

0: Creedence Clearwater Revival en Have You Ever Seen The Rain? Wel, het is heel even geleden al. Bedankt om het te vragen.
1: Het zijn de laatste kansen om deel te nemen aan de Strokes-wedstrijd. Je kan op 11 oktober met een Plus One naar een uitverkocht Strokes-concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Als je het invulstrookje invult tijdens de Strokes. Nu goed, wanneer ga je de Strokes horen?
0: Ja, goede vraag eigenlijk.
1: Dat
0: de hamvraag
1: is de cruciale vraag.
0: Ja, ja.
1: Vandaag passeren de Strokes tussen 1 en 4 bij Roos.
0: Voilà.

0: Goedemorgen Annelies.
1: Goedemorgen Thomas en Sien.
2: Goedemorgen Annelies.
0: Je bent hier al vroeg en dat is omdat wij jou in de studio hebben geroepen.
1: Iets vroeger dan 10 uur. Ja, nu snap ik hem hoog. Ja, ik ben gisteren weg geweest, hè jongens.
0: Ja, daarom ben je bij ons geroepen.
2: Lekker gaan dansen.
0: Omdat je mag vertellen hoe het was. Gisteren speelde Cheap Cult, onze belofte van de maand juni, hun concert in de Charlatan. In een frisse Charlatan, of hoe
1: maar
0: was het
1: ja,
0: daar?
1: Ik heb dat echt ook zo aangekondigd. Zeg, welkom op de meest frisse plek van Vlaanderen op dit moment. Ze hebben daar airco. Dus, mensen kwamen heel laat binnen. Ik vond het mega spannend. Gaat hier volk zijn of niet? En in één keer, om 2:40, ze gingen om 10:00 spelen, zat dat daar vol.
0: Zalig.
1: Ja, het was echt keigezellig. Mensen hebben gedanst. Het werd natuurlijk wel warmer en warmer en warmer naarmate dat concert vorderde.
0: Maar dat is altijd, hè. Ja.
1: Maar het was echt een goede show. Iedereen die ze gisteren gemist heeft, kom op 9 juli naar de zomer van Willy. Want dan doen ze ook het voorprogramma van Admiral Freebie. Het was echt een toffe band. Ideaal voor de zomer.
2: Amai. Dat is een goede tease voor al wie het gemist heeft. Dankjewel, Annelies. We moeten even een harde keuze maken.
3: De Willy 500 van deze eeuw.
0: Maar blijf er even bij, Annelies. Dan kan jij mee jouw mening geven.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Over welk nummer jij zou kiezen. Want wij mogen elke dag al eens kijken wat er passeert die dag. Vandaag tellen jullie af tussen 200 en 100. Thomas en ik kiezen er elk één favoriet uit. En de Willys mogen dan via de app stemmen op welk nummer al zo'n extra draaitje krijgt. Dus welk nummer... Toch net misschien het beste van de dag. Volgens ons natuurlijk.
1: Oké. Okay.
0: Thomas, jij mag beginnen.
2: Ik ga voor Wet Leg met Chaise Longue. Klinkt zo.
0: Hoe gaat dat nu weer?
1: Ja.
3: Goeie dansplaats.
2: Ah, wel, het is dat. Toen ik dat voor het eerst hoorde, vond ik dat echt meteen geweldig marcheren. En het is lang geleden dat ik hem nog gehoord heb. En ik vind het nog altijd even straf.
0: Ik ga daar niet onnozel over doen. Ik zou dat perfect ook kunnen gekozen hebben.
2: Ja, zwaar.
0: Maar ik ga voor deze.
2: Iets wat ik ook perfect had kunnen gekozen.

0: Ja, als ik één ding zeker weet, dan is het wel dat Fontaine's DC, die gaan blijven. Je gaat er over 10 of 15 jaar nog over praten.
1: Ja.
0: Dus daarom kies ik voor favorite. Wat kies jij? Laat het vooral weten via de Willy-app. Je kan nu stemmen op. Wat zou jij stemmen, Annelies?
2: Ja, ik ben het wel eens met Sien. Ik vind dat heel straf wat die Fontaine's DC doen. Die zijn wacht in 2014 of zo begonnen en dan 7 keer in de lijst. Ik vind dat heel... Ja.
0: 7 keer? Dat wist ik zelfs
2: niet. Ja, die staan echt heel vaak in de lijst. Ja, ja, ik heb al heel vaak gezegd dat jullie allemaal heel blij zijn met al die keuzes, volgens mij.
0: Ja. Oké.
1: We missen nog een plaatje, Sien. Dus ik ga nog een gauw iets zoeken ondertussen. Is het goed?
2: Draai dan dus een Weezer. Weezer staat 1 keer in heel die lijst. Ik heb nog echt een eiken te bellen met heel veel mensen.
1: Ah, ja,
0: zijn die niet van de jaren 90? Maar echt waar?
1: Sorry.
0: Nee, hè?
1: Maar rustig, jongens.
2: Pork and beans.
1: Dat is een gevoelig dingetje. Op dit moment heeft Annelies haar dosis dagelijks.
2: Favorite song, my favorite... Ja, all my favorite songs, whatever.
1: All my favorite songs. We gaan dat doen. Dat is een vrolijke deun.
2: Dank
1: u. Goed, kijk, dan kan Annelies ook rustig aan haar dag beginnen. All my

0: Leuke deun, al my favorite maar... songs van Weezer. Ja. Sorry, sorry. Maar met deze dosis Weezer zal Annelies het vandaag moeten doen. Ja. En zo meteen naar het nieuws van 10 vrolijk van haar gat geven tijdens het vervolg van de Willy 500 van deze eeuw. Maar eerst is er een battle. Ja.
1: Ook vandaag staan de Willys aan mijn kant, want zij snappen wat ik zei. Dat vond NCC over 10, 15, 20 jaar nog steeds een
0: ijzersterk argument waar ik echt niets tegen in kon brengen.
1: Maar Wetlag ook.
0: Ja, maar niet in dezelfde mate. Dat moet ik toegeven, daar heeft Font NCC toch wel al iets meer zijn spoortjes verdiend. Dus meer dan terecht.
1: Straks hoor je favorite van Font NCC op 158 en Wetlag met Chaise Longue op 144. Geniet.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
2: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone. Dus ze volgen de situatie daar op de voet op. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij twee zware aardbevingen. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere huizen en gebouwen ingestort. De president heeft ook de noodtoestand afgekondigd. Door de hitte kunnen ze in het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent geen operaties uitvoeren. Het systeem waarmee ze de patiëntendossiers invullen draait op een server in Parijs en die is oververhit. Woordvoerder Josse Abrahams.
4: De gevolgen daarvan zijn dat wij dus geen informatie hebben, medische informatie van de patiënt, waardoor wij eigenlijk geen ingrepen kunnen doen. Dat zou onveilig zijn en daardoor moeten we tijdelijk eigenlijk de geplande opnames, operaties en zo, moeten we die uitstellen. Wat ook een van de gevolgen is dat wij ons losgekoppeld hebben van de onder- en 12 centrale en de mug.
3: De geplande consultaties kunnen wel doorgaan. En al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000 of zowat 15.000 meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land, vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. Opnieuw volop zon vandaag en maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijk kans op een onweersbui.
0: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
2: Music matters.
0: De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orrie.
5: Op 200 de favoriete band van Thomas de Soete. Een hele goede morgen.

0: The Last Dinner Party en Sinner. Zo goed, live ook heel goed trouwens. We zijn pas begonnen, zij zijn ook pas begonnen en die staan dus nu al in de Willy 500 van deze eeuw. Dit daarentegen, dit gaat al 26 jaar mee. Jij stemde dit op 198. The Red Hot Chili Peppers en Other Side. Goedemorgen.
1: Ha!

0: mannetjes, hier krijg ik er natuurlijk nog warmer van. Fallout Boy en Thanks for the Memories. En je schrijft dat dus zonder klinkers, want de platenmaatschappij wilde de titel korter. Ja, dat kon voor de band. Zonder klinkers is het effectief korter. Zometeen een Belgische band die voorlopig niet meer bestaat. Maar wie weet komen ze nog wel een keer terug, hè? Allee, ze hebben dat al een paar keer gedaan. Een keer meer of minder opnieuw, dat kan toch. Zometeen Balthazar.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2 gratis.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verleden.
11: Mannekes, Bombikies, grote zomerklus bij Jamma.
12: En wij klussen allemaal mee.
13: Met 20% korting, hè?
11: En op wat?
12: Op alles.
11: En wanneer?
12: Nu zondag.
11: Wie klust er allemaal mee?
12: Wij klussen allemaal mee.
14: Hoe maakt het?
15: Samen met Jamma.
16: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van

Baltazar, die ze na hun eerste lange break uitbrachten. Ik ben zo blij dat we ze nog konden meepikken op Pukkelpop 2023. Ze mochten toen last minute Florence and the Machine vervangen en dat was hun laatste show tot nu toe. Nu gaan we terug naar 2000. Stel je eens voor dat deze lijst pas in 2001 begonnen was, zoals de eeuw. Dan hadden we dit gemist, 195 PJ Harvey. Vroeger.

Ja, die XX heeft ons ook 8 jaar lang on hold gezet, maar we zijn wel blijven hangen. Jij stemde dit met veel overtuiging op 194 in onze Willy 500 van deze eeuw. En deze band is erin geslaagd om 10 nummers in de lijst te krijgen. Of ze ook op nummer 1 gaan belanden, dat weet je vrijdag tussen 4 en 7. We zijn toe aan de 7e van Queens of the Stone Age. Dat is er eentje uit Rated R. En als je straks heel goed luistert, dan hoor je misschien ook de frontman van Judas Priest zingen.

0: Dit nummer was oorspronkelijk niet bedoeld voor Snow Patrol, wel voor het soloproject van Nicole van de Pussycat Dolls. Gelukkig kwam daar iets tussen en bracht de band het toch zelf uit, anders had het niet in deze lijst gestaan. Zometeen iets dat dus twee keer moest uitgebracht worden eer het aansloeg. En ja, in een telecom reclame zitten, dat heeft ook geholpen.
1: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
2: This is how we keep this place alive.
1: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.

0: This is the Bear.
1: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
13: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
14: This is how we keep this place alive.
0: This is The Bear.
13: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
15: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

0: en Bohemian Like You op nummer 191. We hebben weer 10 nummers gehaald en dus is het tijd voor dit.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.

zes keer in de lijst. Changes staat op 196. Van PJ Harvey is haar laatste.

is de Dandy Warhols met Bohemian Like You op 191. Nu een nummer dat ik dus eigenlijk niet kende. Ik heb dat een beetje gemist. Maar jij duidelijk wel, anders zou het niet op 190 staan. Ja, ik zal dan een beetje oefenen op die tekst tegen volgende week. Want anders val ik door de mand, denk ik, als ze dat gaan spelen op Rock Werchter. Dit is Mumford & Sons en Guiding Light.

Amai, zondag wordt het dus maar 30 graden op Werchter Parklife. Maar 30 graden, dat is niks, hè? Dan heb je nog een klein beetje marge om mee te brullen met Somewhere I Belong, bijvoorbeeld jouw nummer 189. Zometeen na het nieuws van 11 begin ik met Wet Leg en Your Mom. Maar nu de allerlaatste van Sam Fender in de lijst. We nemen afscheid van hem op nummer 188 met het fantastische Hypersonic Missiles.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amaci.
3: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren en geen dromen zou hebben.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert legt uit.
8: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. In België werkt men trouwens ook heel sterk met Parimas. Wel dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen. En dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
7: In een restaurant werken mannen bijvoorbeeld vaker als kok, vrouwen eerder als afwasser of opdiener. Er loopt een onderzoek naar jobstudenten bij de politie in de zone Rivierenland. Dat is onder meer Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden studenten PV's opgesteld hebben, onder meer voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. Dat mag niet, alleen echte agenten mogen dat doen. Normaal zet de politie alleen jobstudenten in voor papierwerk. En discussie tussen Amerikaans president Trump en NAVO-baas Rutte tijdens een persmoment in het Witte Huis. Trump haalde opnieuw uit naar zijn NAVO-bondgenoten. Die hebben de VS niet geholpen in Iran. En ze betalen nog altijd te weinig aan de NAVO, zei hij. Rutte reageerde dat hij de teleurstelling van Trump kan begrijpen, maar dat de lidstaten echt wel hun deel hebben gedaan of nog aan het doen zijn. Volop zon en tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er een onweersbui vallen.
0: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy. Music matters. De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orrie.

daarstraks. Die doet mij denken aan Walk Walk van Sylvie Kreusch. Maar het was wel degelijk Wet Like and Your Mom op 187. En ik weet niet of je het je nog kan voorstellen, maar er was dus een tijd waarin Pommelien Thijs niet alle Mia's won. In 2009 haalde Absent Minded er 4 binnen. Onder andere die voor hit van het jaar. En dat was deze op 186, Papillon. See?

Hit van het jaar in 2009. Ik snap het helemaal. Als je weet dat we Envoi en Papillon van Absent Minded gehad hebben, dan weet je ook welk nummer wellicht nog moet komen, denk ik dan. Of ik de Strokes ga draaien, dat willen Tommy en Caroline heel graag weten. Ze willen de rest van hun planning voor de dag kunnen maken. Die hebben dus niet naar Thomas en Sien geluisterd, want die hebben dat allemaal al verklapt. Ik zal eens nadenken of ik ook nog iets kan zeggen. Net als Queens of the Stone Age heeft ook deze groep 10 nummers in jouw Willy 500 van deze eeuw. Er zijn er al 5 geweest, er komen er nog 5. Dit is jouw

0: sinds 2012. Default van Django Django. Zo meteen. Een nummer uit de tweede plaat van The Killers. Die heette Sam's Town. Die kwam uit in 2006. En daarmee bevestigden ze na Hot Fuzz. Jawel, wij zijn hier om te blijven.
1: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
2: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Wat?
3: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort ready on.
6: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
13: En wij klussen allemaal mee.
14: Met 20% korting, hè?
12: En op wat?
13: Op alles.
12: En wanneer?
13: Nu zondag.
12: Wie klust er allemaal mee?
13: Wij klussen allemaal mee.
15: Yeah! Yeah!
16: Samen met Gamma.
17: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Ritchie, citroen met framboos.
19: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
7: Ritchie. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
8: Ford.
6: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
12: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw. Onder 83.

jullie eens hier aan gedacht hebben. Swedish Designer Drugs van Daan. Daan liet vorige zomer op Martrock trouwens nog maar eens zien dat dit iets is dat generaties met elkaar verbindt. Jong en oud ging compleet uit de bol. Intussen krijg ik hier een mooi verhaal binnen dat te maken heeft met dit. Stuurt je naar The Strokes in Amsterdam. Delphine die laat me weten dat ze heel graag met haar zoon naar The Strokes in Amsterdam zou willen. Waarom? Omdat hij deze week afstudeert aan de universiteit. En dat concert dat zou dus een mooi diploma-cadeau zijn. Hoe cool is dat als je moeder thuis komt met tickets voor het uitverkochte concert van The Strokes in Amsterdam op 11 oktober trouwens. Dan heb je het ouderschap uitgespeeld, denk ik. Dus ik zal nog eens heel even uitleggen hoe het precies werkt. Want je maakt nog altijd kans, hè? Ook als je Willy vandaag pas ontdekt hebt. Hoor je The Strokes tijdens deze lijst passeren, dan moet je even naar de app gaan, op home klikken. Daar staat dan een prachtig invulstrookje. Dat moet je invullen. En elke keer dan drukken wij al die strookjes af en dan steken wij die hier in een grote bokaal. En nu vrijdagavond, tijdens de finale van de Willy 500 van deze eeuw, gaan Erwin Dekkers en Wim Oosterlink één strookje uit die bokaal trekken. En de naam die op dat strookje staat, die wint dat laatste duo-ticket voor The Strokes in Amsterdam. Nu is jouw vraag wellicht, Annelies, ga jij dan The Strokes draaien vandaag? Ja, Sien en Thomas hebben het verklapt. Wim zegt het soms. Ja, ik zal het dan ook zeggen. Hè. Roos gaat vandaag The Strokes draaien.

Ik had dit nog nooit gehoord in het nummer. Stijn Leurs, die stuurt jouw lavalamp. Jouw lavalamp. Jouw lavalamp. Oh nee, dit is voor altijd verpest. 181 Manic Street Preachers, Your Love Alone is not enough.

0: Not Enough kunnen we nog meezingen op Rock Herk. Manic Street Preachers komen daar ook spelen. Staat op 181.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.
0: En nu duiken we onder water. Of zo klinkt dat toch. En zeker met deze temperaturen wil ik dat heel graag denken. 180 is het nummer met de gekste intro. Dit is MGMT en Time to Pretend.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
2: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspies.
5: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
4: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hey, hoe dat?
4: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
5: Ja! Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is ze.
7: De Vos Lemmes.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
0: De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orrie.

Ik heb het dus heel even nagekeken. Er zijn dus 3 albums van Coldplay die jou hebben kunnen bekoren de voorbije eeuw. Dat zijn Parachutes, A Rush of Blood to the Head en X&Y. En ook Talk komt uit X&Y, staat op 179. Deze groep had mijns inziens meer noteringen verdiend, net zoals Weezer trouwens. Maar ja, goed, zij hebben al afscheid genomen, hè? 6 jaar geleden ondertussen alweer. Ik ben blij dat dit er toch in staat. 178 is voor The Vengeance en The Future.

Zo schoon, Light Years van de National op 177. Met dank aan Thijs, Malice, Sarah Geens, Dave D, Sophie Merlo en alle andere Willys die hierop stemden. En dan graag even je aandacht, natuurlijk voor Foo Fighters die ik nu al aan het draaien ben, maar ook voor wat daarna komt. Wim Oosterlink wil je zo meteen iets zeggen. Dit is Walk op 176.

0: Tim Oosterlink in de avondspits van Willy.
1: What's up, y'all? Smarty.
0: Wordt Sabotage van de Beastie Boys.
2: I'm telling y'all it's Sabotage!
0: Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
1: This is a song called Sabotage.
0: Dinsdagavond, 5 voor 7.
3: Willy.
1: All is kapot.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne Martin.
7: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Andere reden is ook meer inhoudelijke reden, waar dat we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
6: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert legt uit.
8: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. In België werkt men trouwens ook heel sterk met parimas. Wel, dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen. En dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
6: In een restaurant werken mannen bijvoorbeeld vaker als kok, vrouwen eerder als afwasser of opdiener. Er loopt een onderzoek naar jobstudenten bij de politie in de zone Rivierenland. Dat is onder meer Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden de studenten PV's opgesteld hebben, onder meer voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. Dat mag niet, alleen echte agenten mogen dat doen. Normaal zet de politie alleen jobstudenten in voor het papierwerk. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone, dus ze volgen de situatie daar op de voet op. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij 2 zware aardbevingen. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere huizen en gebouwen ingestort. De president heeft een noodtoestand afgekondigd. En in Brussel is de eerste winkel van beautyketen Sephora geopend in ons land. Die is superpopulair, vooral bij jongeren. Meer dan 100 fans stonden voor de opening al aan te schuiven.
9: Dit is voor ons zo cool en belangrijk. Maar we moesten altijd naar het buitenland gaan. Dus dat dat nu in België is, is gewoon echt historisch. Ja, gewoon merken wat je hier niet hebt.
10: Ik was al een paar keer naar Frankrijk geweest, speciaal voor die producten. Dus ja, ik ben heel blij dat het nu in België is.
6: Sephora is populair omdat ze exclusieve make-up verkopen van celebrities, zoals Selena Gomez of Lady Gaga. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later kans op onweersbuien. Tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.
0: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
3: Music matters.
0: De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orie.

Joe Biden werd president. Er waren Olympische Spelen in Tokio. Facebook kreeg een moederbedrijf dat Meta heet. En Pukkelpop werd geannuleerd door corona. En tussen dat alles door schreef de War on Drugs in 2021 ook deze hit. I Don't Live Here Anymore. Een hele goede middag. Welkom bij de Willy 500 van deze eeuw. Die gaat nog door tot vrijdagavond 7 uur. We zitten ondertussen bij 174 en daar staat deze protestsong van Muse. En dat is de perfecte gelegenheid om ook nog eens te zeggen dat je nu zaterdag voor het laatst 2 uur lang naar protestsongs kunt luisteren in Sunday Bloody Sunday. Die worden vakkundig gecureerd en aan elkaar gepraat door VTM nieuwsanker Katrien Moerkerke. Alle andere afleveringen die vind je op Willy.radio of in onze app. En nu vuist in de lucht. En keihard meedoen met Muse en Uprising.

Dat gaan we doen. En ik heb zo eens even naar de timing gekeken van Roos van Akker. Intussen is het 11:45. En ik kan je wel zeggen, nog een kleine 2 uur tot Roos de Strokes draait. Het is voor iedereen gigantisch warm vandaag, dus ik dacht, ik help even een beetje. Al dat puffen en zweten. Ja, waar gaat het eigenlijk precies over? Het gaat natuurlijk over die uitverkochte show van de Strokes in Amsterdam op 11 oktober in de Ziggo Dome. Ze komen trouwens niet naar België, dus daar kun je niet gaan kijken. We hebben nog 1 duo-ticket, dat valt hier te winnen deze week. Hoe, dat wil ik straks nog wel eens uitleggen. Maar wat vooral ook tof is, je hoeft niet met de auto te gaan. Je hebt dus geen file, geen parkeerstress, want we doen er nog een vervoerticketje met de Eurostar bovenop en een overnachting. Hoe cool is dat? Nu...

0: The World Is Mine van Hooverphonic. En ik heb net de perfecte citytrip voor jou uitgestippeld. Want wij zitten vanaf 6 juli, maandag 6 juli in Leuven voor de zomer van Willy. Dan vind je ons weer op dat terras van M. Leuven. En op vrijdag 10 juli dan kun je gewoon tot 6 uur 's avonds bij ons komen hangen. En 's avonds naar de Oude Markt gaan. Want dan speelt Hooverphonic daar een van de laatste concerten met Gekke Arnaert en met Raymond. Alex zegt wel Hooverphonic bij bestaan, maar ja, zonder die andere twee lijkt me dat raar. Maar 10 juli, schrijf het in je agenda, dan spelen ze nog eens om 11:15 s'avonds op de Oude Markt in Leuven. Helemaal gratis.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: vanaf maandag 6 juli. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
3: Hoe maakt u het?
4: Samen met Jamma!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, oh, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
14: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
15: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
16: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
17: Bon, de Nico komt niet.
16: Zij die het vergeten.
17: Els, waar zei jij?
16: En zij die vergeten te annuleren.
17: Zeg, iemand een Tom gehoord?
16: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
17: Ah, zalig.
16: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
18: Kies

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is de Willy 500 van deze eeuw. 171.

0: Van Molokko in jouw lijst 171 was voor The Time Is Now. Intussen krijg ik best een goede vraag van Geert Kleriks. Hij stuurt, gisteren was de buurman zijn schapen aan het scheren omwille van de hitte. Annelies, hoe hou jij dat vol met je krullenkop? Geert, ik heb ook al gedacht om bij jouw buurman langs te gaan, maar veel krullen, veel volume, dat is ook veel plek voor verluchting.
1: De Willy 500 van deze één. Overzicht.
0: Was voor MGMT en Time to Pretend.

We nemen wel afscheid van Moloko. Er zat 2 nummers in de lijst. Die Rush & Murphy, The Time Is Now, landt op 171. En nu naar 2019. 7 jaar geleden pas uitgekomen. En toch zo hoog staan in deze lijst.

500 van deze eeuw, never get enough. En ook van deze Belgische groep gaan we nu afscheid nemen. Gelukkig hoor je frontman Maarten nog wel terug met Balthazar. Dit is trouwens de perfecte cool down op 168 Love's a Stranger van Warhouse.

0: van dit nummer wil ik alleen maar dansen met een Hoegaarder Rosé op de festivalwei. Als je nu nog niet in die festivalvibe zit, dan weet ik het niet. Maar anders mag je zo meteen knallen met Kaizer Chiefs op 167.
1: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear. Exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
2: This is how we keep this place alive.
1: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
2: This is The Bear.
1: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
3: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
4: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
4: Allee.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Het allerbeste. Van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw.

0: Ik ga wenen, denk ik, op Werchter als ik dit hoor.
1: Oh.
0: Nou, ik vind het wel heel mooi, toch? Porcelain van Moby op 166, mannetjes toch. Zeg Roos, een kleine vraag. Wat denk je van mij met een broske?
1: Oh, al je krullen weg.
0: Ja, ik ben waar luisteraars die dat voorstelde tegen de hitte. Die vond dat wel een goed idee. Ik dacht, ik vraag het aan Roos.
1: In een bun doen op je, een knotje op je hoofd?
0: Dus niet afscheren, niet een Britney doen.
1: Oké, veel te mooie krullen.
0: Roos zegt van niet, sorry jongens. Het is echt allemaal Roos haar schuld. Nu even het favoriete nummer van collega's Thomas en Sien. Die hebben hier ooit een prachtige parodie op gemaakt. Voor hun Willy Paté.
1: Ja, was ik al vergeten.
0: Het is ondertussen al 20 jaar oud en dit 165 is voor Red Hot Chili Peppers en Snow, oftewel Hail.

0: Ik had hem echt nog niet door eigenlijk zelfs. Maar mocht je het niet meer aankunnen qua hitte, onze eigen Thomas de Soete heeft vanochtend het ultieme cool element ontdekt. Zwaar hè, Roos?
1: Zeker.
0: En heeft het uitgetest op Sien? En het werkt. Het werkt echt. Als je geen idee hebt waar het over gaat, kijk de vlog op Instagram of op Facebook. Meer gaan wij niet vertellen. Roos, ik wil alleen maar even weten, is er nog zo'n pak? Want ik heb het ook warm.
1: Ik denk dat het in de koelkast ligt op dit moment.
0: Goed. Ik heb nog één nummer, een fantastisch goed nummer. Krijgt het er wel weer opnieuw warm van, mogelijk. 164 is voor The Beaches en Blame Brad.
2: De Willy 500 van deze eeuw.

0: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne Martin.
9: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Andere reden is ook meer inhoudelijke reden, waar dat we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
8: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren heeft stress om geldzaken. Ze zijn vooral bang om zonder te vallen door foute keuzes te maken. Vooral vrouwen en alleenstaanden. Dat blijkt uit een onderzoek van mijnvergelijker.be. Experte Sarah van Wezenbeek.
10: Als je geen grip op je budget hebt, dan kun je heel snel het gevoel hebben dat je de controle kwijt bent. Geldzorgen zijn vaak een grote bron van stress. En die kunnen dan uiteindelijk ook leiden tot aanhoudende stress. En dat heeft dan een impact op ons persoonlijk leven, op ons persoonlijk welzijn, maar ook op ons werk bijvoorbeeld.
8: Je kan die stress verminderen door een lijst te maken van je kosten en te schrappen wat je amper of niet gebruikt. Mannen melden 5 keer vaker gevallen van sextortion dan vrouwen, waarbij slachtoffers gedwongen worden om te betalen, anders dreigen afpersers ermee om naaktfoto's van hen te verspreiden. Dat meldt het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. In totaal melden vorig jaar meer dan 120 mannen sextortion. Het instituut vreest dat veel slachtoffers niks melden. Amerikaans president Trump heeft het congres om extra geld gevraagd voor de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 60 miljard euro, onder meer om de munitievoorraden aan te vullen. Trump vraagt ook nog eens 12 miljard om de Amerikaanse boeren te steunen en de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. En op het WK voetbal heeft sterspeler Neymar voor het eerst in bijna 3 jaar nog eens meegedaan bij Brazilië. Hij sukkelde lange tijd met zijn kuit, maar kreeg gisteravond een kwartier in de laatste groepswedstrijd tegen Schotland. En na de match waren er tranen bij Neymar. Brazilië won met 3-0 en gaat als groepswinnaar naar de tweede ronde. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er ook een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later opnieuw kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.
7: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app en maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
6: Music matters.
7: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker. Nummer 163 is voor een derde

Het is al dag 4 van de Willy 500 van deze eeuw, de voorlaatste dag. We hebben de afgelopen 3 dagen al een waanzinnige rit achter de rug. En geloof me maar, we zijn er nog lang niet. Want ook vandaag komen er weer heel wat parels en kleppers voorbij. De platen die je niet zachtjes kunt zetten. De songs waarvoor je net dat toertje extra rond de kerktoren rijdt. Omdat je ze simpelweg tot het einde moet horen. Zonder genade voor de trommelvliezen. Zo is dit beland op nummer 162. Nothing But Thieves en Overcome.

0: tweede en hoogste van Kina, Somewhere Only We Know, nu ook op 161. This is the last time uit 2005. Wat hebben we ondertussen allemaal al achter de rug? De laatste 10 platen krijg je in vogelvlucht.
1: De Billy 500 van deze 1. Overzicht. Hey baby.
0: Kiss the girl. 170 was voor Kiss.

67 was voor Every Day I Love You Less and Less van Kaiser Chiefs. Porcelain, de enige notering voor Moby, staat op nummer 166. Hey, oh, listen what I say. 165 was voor Snow, Ayo, van

Brad van de Beaches, die komen ook maar één keer langs in deze lijst. Op nummer 164. Was voor Naïef van de Koeks de derde keer in je lijst, maar zeker nog niet de laatste keer.

0: Daarnet hoorde je nog op 161 Keen met This Is The Last Time. Ook hun hoogste notering. En één plaats hoger kom je voor de zevende keer al de familie Followill tegen met Pyro.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

0: en het is nog niet warm genoeg. Kings of Leon met Pyro op 160. Vurige gitaren. En nog meer melancholie komt eraan, maar wel met een piano na dit.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Mannekes, bombeekies, grote zomerklus bij Jamma.
4: En wij klussen allemaal mee.
5: Met 20% korting, hè?
3: En op wat?
4: Op alles.
3: En wanneer?
4: Nu zondag.
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee. Nee!
6: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Voilà, dat was de Brabantzone. Tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: De Willy 500 van deze eeuw.
11: Nummer 159.

Tom O'Dell met het breekbare Another Love op 159. En je hartslag zal weer stevig de hoogte ingaan nu. Met postpunk van de allerbovenste plank. Recht uit Dublin met een baslijn die je tot in je borstkas kunt voelen. Op 158, Fontaines DC met Favorite.

Elevation, de voorlaatste keer U2 in deze lijst op 156. Een Belgische klepper krijg je nu. Zelfs twee. Vakmanschap van de allerhoogste plank. Joost Zwegers en Piet Godard, die mag ook meedoen. Nova Star en Ozark Henry op 155.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Aldi, altijd slim.
2: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker.
3: Nummer 154.

Ideaal voorbij dit weer. Heerlijk zwoel, de vierde keer Balthazar met Wrong Vibration op 154. Derde keer, goede keer ook voor Eels met Hey Man, Now You're Really

2000 en 11, de tweede en hoogste voor Intergalactic Lovers met delay op 152. Toch nog even snel zeggen, zodra je de Strokes hoort voorbijkomen in de Willy 500 van deze eeuw, dan krijg je 10 minuten de tijd om jouw naam op een strookje te zetten in de Willy-app, om dan eventueel naar hun uitverkochte concert te kunnen gaan op 11 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. We zorgen ook voor vervoer en overnachting, dus goed luisteren als je geïnteresseerd bent. Ondertussen gaan we verder met nummer 151. En die plaats is voor Arctic Monkeys. Ook een vierde keer al dat ze hier passeren. Deze keer met Are You Mine?

0: nog eens de laatste 10 platen overlopen in versneld tempo.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.
0: Nummer 60 was voor de 7e keer Kings of Leon met Park.

59 kom je maar één keer Tom Odell tegen met Another Love. Favorite van Fontaine's DC is hun vierde keer dat ze langskomen op 158. Op 157 daar belandt Have a Nice.

0: 50. Daar belandt Eels met Hey Man, Now You're Really Living. Delay, dat was de hoogste van 2 voor Intergalactic Lovers op 152. En op 151 stond Are You Mine van Arctic Monkeys. Nummer 150 krijg je pas na het nieuws van 2 uur te horen. En kijk uit, misschien zijn het wel de Strokes. Ik weet het niet, hè. Misschien. Echt, misschien.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
4: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
3: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
6: Carrefour. Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
7: Koffer gestolen in Kreta.
8: Oh nee.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag. In de provincie Limburg is er overleg over de hitte. Het KMI kondigt daarvoor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
14: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte, ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja, kijk, wat kunnen wij doen? We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
13: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en was daar vastgeraakt. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parket onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. En de dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn daar nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. Na de middag kan er wel een onweersbui vallen.
11: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
15: Music matters.
11: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker.
15: Music matters.
11: Nummer 150.

Christophe stuurt net in de app dat hij een stroke krijgt van de warmte. Yep. Dat waren dus wel degelijk de Strokes met Bad Decisions in de Willy 500 van deze eeuw. Ik hoop dat je je aangemeld hebt en je naam ingevuld hebt op een strookje, zodat jij in oktober aan het werk kunt zien in Amsterdam. Je hebt zelfs nog wat tijd nu, hè? Want telkens de Strokes voorbij komen in deze lijst, heb je 10 minuten de tijd om je naam in te vullen. Dus dat zijn er nu zeker nog 6 of 5. Morgenavond weet je dan of je gewonnen hebt en naar Amsterdam mag op 11 oktober. En daar zelfs op onze kosten mag overnachten. Allee, vooruit met de lijst. Nummer 149. Die plaats is voor een band uit Montreal in Canada. Die als geen ander weet hoe ze een melancholische melodie moet verpakken in een dampende festivalsong. Arcade Fire natuurlijk, hè. Je hoort het al voor de 4e keer in je lijst. Deze keer zelfs met een panfluit erbij. Everything Now.

daar waren de Foo Fighters weer voor de vierde keer met de Pretender op 148. En we gaan naar een van de meest legendarische momenten uit de Belgische festivalgeschiedenis. We spreken Werchter 2010, plensregen, een zee van modder en Tom Smith die helemaal alleen achter zijn piano kruipt. Meer was er niet nodig om een hele wei te laten janken. En dan vooral Jason Callewaert, de jongen die alles meezong. Een kippenvelbom van je welste, zelfs in deze hittegolf. Editors op hun allerbest. Here is No Song But The Wind, live van op Rock Werchter op 147.

0: Mannekes!
1: Bombikkie!
0: Grote zomerklus bij Jamma!
1: En wij klussen allemaal mee!
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles!
0: En wanneer?
1: Nu zondag!
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee!
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, jong. Gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
14: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De Willy 500 van deze eeuw. Nummer 146.

Dat was de laatste keer Sylvie Kreusch. Ze haalde 3 keer je lijst. En dit was dus de hoogste met Let It All Burn op 146. En hier komt het smerigste bluesrock duo uit Ohio. Dan Auerbach en Patrick Carney. Die hebben aan een drumstel en een overstuurde gitaar genoeg om je omver te blazen. Een 3e keer hier. Gold on the Ceiling.

Black Keys en Gold on the Ceiling op 145. En twee vriendinnen van die Isle of Wight die besloten 7 jaar geleden om een band te beginnen. Puur omdat ze zin hadden om te feesten. Ze zijn catchy als de pest, heerlijk arrogant en een beetje zottekes. Voor de 4e keer nu in je lijst, Wet Like met Chaise Longue.

White Lies. Dit trio trok eind jaren nul de gitaarwereld in met een sound die even donker als dansbaar is. Farewell to the Fairground is hun hoogste van twee. Die kom je dus jammer genoeg niet meer tegen in deze lijst. Franse klanktovenaars nu, die in 2011 een elektronisch meesterwerk hebben afgeleverd met een saxofoonsolo erin. M83 met Midnight City op 142.

0: 42 was voor deze Midnight City van M83. En Eddie Vedder komt zo meteen hi zeggen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Met de Superplusdeals van De Leize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
7: Kessie, keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
10: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker.
11: Nummer 141.

0: Daar was hij weer, Eddie Vedder, voor de derde keer solo met Say Hi op 141. Nog even de laatste 10 tracks voor jou op een rijtje zetten.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.
0: Op 150, daar kwam je Bad Decisions tegen van The Strokes. Everything Now van Arcade Fire belandt op 149. Daar mocht de Pretender van de Foo Fighters staan.
2: Help me carry the fire, to keep it alive, together.
0: No Sound But The Wind van Editors mocht op 147. Daar staat de hoogste van 3 voor Sylvie Kreus met Let It All

Gold on the Ceiling van de Black Keys staat op 145. Was voor de vierde van Wet Leg, deze keer met Chaise Longue.

0: Farewell to the Fairground van White Lies, een hoogste van 2, staat op 143. 142 was voor het Franse M83 met Midnight City.
1: I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi.
0: En op 141 zegt Eddie verder nog eens hi. Eén plaats hoger kom je de laatste keer Turnstile tegen. Wel de hoogste van 4 noteringen voor hen. Never Enough op nummer 140.
2: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

Tot zover Turnstile in deze lijst. Hun hoogste staat op nummer 140. Never enough. Inderdaad, nooit genoeg Turnstile. Hè? Florence Welch, die heeft geen stembanden. Die vrouw, die heeft gewoon een ingebouwde stormram. Ze zorgt voor een intensiteit waar je spontaan schrik van krijgt. Op 139. Florence and the Machine met Moderation.

0: Met Time is running out op 138 in je Willy 500 van deze eeuw. Morgen komt ook een nieuwe plaat uit. Hier haalden ze al voor de vijfde keer deze lijst. We gaan verder met je aftellen na het nieuws van 3 uur.
1: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord is al 50 jaar oud. Gisteren sneuvelde het dagrecord ook al en ook morgen zal dat het geval zijn. Topoverleg in Limburg over de hitte. Het KMI kondigt daarvoor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
6: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte, ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja, kijk, wat kunnen wij doen? We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
5: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Gent is een grote zoekactie aan de gang. De brandweer is met duikers en een sonarboot ter plaatse aan de Ketelvaart. Dat is bij Bibliotheek De Krook in het centrum. Je hoort Matto Langeraard van de politie.
7: De brandweer was daar bezig met een oefening op het water. En op de kade had ze een t-shirt en een gsm opgemerkt. En ze hebben dan gelukkig de goede reflex gemaakt van te kijken van misschien is die persoon in het water gevallen of aan het zwemmen. En zij zijn nu bezig met een zoeking ter water.
5: Het blijft zonnig en warm, heet, zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk opnieuw onweersbuien. Tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
3: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
4: Music matters.
3: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker.
4: Music matters.
3: Willy. Nummer 137.

Het is de voorlaatste dag van de Willy 500 van deze eeuw. We komen vandaag angstaanjagend dicht bij die top 100 van alle songs die de afgelopen 25 jaar hebben gedefinieerd. De platen waarvoor je speciaal dat extra toertje rondrijdt. Of eventueel wacht met naar het toilet te gaan, omdat je ze gewoon moet horen. En voor nu mag alles uit, maar dan ook echt alles. Kan misschien helpen bij dit weer, terwijl je collega's misschien wel raar zullen opkijken. Royal Blood en Lights Out op 136.

Royal Blood and Lights Out op 136. Damon Albarn is een muzikaal genie. Punt. Wat die man ook probeert, het is allemaal goud, hè. Met zijn Gorillaz dropte hij in 2010 een dromerige song. Je kunt hem al horen met een lekkere baslijn. Ideaal om de buitenwereld op dit moment even te vergeten. Gorillaz met Unmelancholy.

Cinema Club tegenkomt met Something Good Can Work op 134. En dan een band die zondag op Werchter Park Live speelt voor de vijfde keer in deze Willy 500 van deze eeuw. En dan is het nog altijd niet afgelopen. Begin jaren nul zette deze band de gitaarwereld op zijn kop met een loodzware mix van metal, hip-hop en elektronica. En op deze track rammen ze vanaf seconde 1 het gaspedaal dwars door de vloer. Die legendarische vioolsample, de oerkracht van Chester Bennington die je recht in je gezicht schreeuwt. Linkin Park op hun allersnelst en allerwoest met Faint.

0: vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij de meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging. Tweede voor maar 1 euro.
10: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
11: De Willy 500 van deze eeuw, nummer 132.

Clinton Expectations, een hoogste notering van 2 op nummer 132. En dan meteen nog een hoogste notering die je niet meer zal tegenkomen dus. Behalve nu, voor de tweede en laatste keer. The Vaccines and All My Friends Are Falling In Love op 100.

0: Yeah, de vaccins op nummer 131. Welke 10 platen heb je net gehad? Je hoort het nu in zesde versnelling.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.
0: Was voor Never Enough van Turnstile hun hoogste notering.

Lights Out, de derde voor Royal Blood. En het is nog altijd niet hun hoogste op 136. Upon melancholy hill and the plastic tree. Are you here with me? 135 was voor On Melancholy Hill van Gorillaz. Something good can work.

0: 30. Die plaats was voor Faint van Linkin Park. Expectations van Portland mag op nummer 132. My Friends Are Falling In Love, de hoogste van twee noteringen voor de Vaccines. Die mocht op 131 en één plaats hoger op 130. Daar staat Kings of Leon voor de 8e keer, zeg.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

De familie Followill zijn duidelijk vaste gasten in deze lijst. Uit 2016 kwam dit Waste a Moment, hun 8e notering, en het is nog altijd niet afgelopen. En dan mag Two Door Cinema Club nog eens langskomen, voor de laatste keer wel. In 2019 legden ze hun gitaren opzij voor een heerlijk funky sound met een dikke vette knipoog naar Talking Heads en David Bowie. Talk op 129.

0: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker.
5: 128.

International met I Need My Girl op 128. Matt Berninger met zijn diepe baritonstem in jouw Willy 500 van deze eeuw. Over nu naar bombastische kracht met symfonische metal van onze noorderburen. De gitaren die gaan in overdrive en Sharon den Adel trekt haar mond open en laat die stembanden horen. Nummer 127 is voor Ice Queen van Within Temptation.

0: Een ijskoningin zou wel lekker zijn nu om tegenaan te schurken. Goed, van Within Temptation naar een Britse surfdude met een prachtplaat die staat te blinken in jouw lijst op 126. Met als boodschap hoe hard het soms ook stormt, blijf vooral vooruitkijken. Ben Howard met Keep Your Head Up, 126.
1: I spent my time watching

answer. Daar kwamen ze ook alweer voorbij. Brandon Flowers en zijn Killers. Deze keer met Human. Voor de vierde keer zelfs met Human dus. Hè, op 125. En het is voor hen nog altijd niet afgelopen. Voor Sulassu wel, want dit is haar hoogste notering met Alone op 124. Probeer het cool te houden, voor zover dat lukt. Ik trek mijn schoenen weer aan. En laat Wim op de voorverwarmde stoel zitten hier. Amuseer je nog met de Willy 500 van deze eeuw.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie visk.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: de Vos Lemmes. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Dat was niet nu.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señoras.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria platte. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenhouw.
11: Daarnet is 34,2 graden gemeten in Ukkel en daarmee is het dagrecord uit 1976 dat 33,6 graden bedraagt naar de prullenmand verwezen.
10: Ook gisteren sneuvelde het dagrecord al en ook morgen zal dat het geval zijn. De grote zoekactie aan de Ketelvaart in Gent is afgelopen. De brandweer was daar met duikers en een sonarboot ter plaatse nadat ze tijdens een oefening een t-shirt en gsm aan de waterkant hadden gevonden. De eigenaar bleek uiteindelijk thuis gewoon in bed te liggen en was zijn spullen vergeten. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en zat daar vast. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parquet onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs, tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien, tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
9: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
8: Music matters.
9: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
12: Ze zeggen de heetste lijst sinds het begin van de metingen. Welkom, goedemiddag.
8: Music matters. Music matters. Willy.
9: Nummer 123.

na elkaar in de Willy 500 van deze eeuw. The War on Drugs op 123 met Under the Pressure. En Tame Impala op 122 met Let It Happen. Goedemiddag. 14 over 4 is net een collega langsgekomen met ijsjes bij ons. Jongen, die werd bijna echt plat gekust en omhelst van dankbaarheid. En iedereen echt zo'n stortloop daar naartoe. Ook al zei ze, ja, maar het zijn bijna allemaal smeltende ijsjes. Maar niet uit. Ik had een rare cornetto, maar echt een rare cornetto. Met zo'n brownie hoes. Hoe zeg je dat zo? De koek van de cornetto was bruin. Dus wat brownie-achtig. Heel raar. Maar wel lekker. Met de karamel er ook in en van alles door elkaar. Heel raar, maar als er één ding is waar ik niet kritisch op ben, dan is het ijsjes. En zeker deze week niet. Welkom. Morgen de finale van deze Willy 500 van deze eeuw. Ik ga vandaag tot en met de nummer 101. We dachten, laten we eens kijken naar een kwart van de 21ste eeuw wat de beste muziek is die deze eeuw al verschenen is. Tot nu toe. Morgen tot de nummer 1. En nu alvast 100.

0: oké, en nu drinken koffie. Ja, mag het? Eerst ijs dan koffie. Ik vind trouwens ijs samen met koffie vind ik echt de beste van de wereld. Trouwens, tussenlaagjes. Philippe vraagt via de WhatsApp, was het Italiaans ijs? Niet stil te krijgen, die Philippe, echt waar. Ik stel voor dat we volgende week weer spelen van Zoek de voetbalnatie in de woorden constellatie. Dan kan Philippe zich weer helemaal laten gaan om 4:15. Stuut, Philippe. Je hoorde 121 in de lijst. Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie. Voor we naar 120 gaan, even dit nog.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.
0: Onder 30 daar straks bij Roos van Akker was Kings of Leon. Waste a moment.

0: Killers komen nog wel terug in de lijst, maar met Human stranden ze op 125. Stella Sue op 124 met Alone. Begon dit uur op 123 met het machtige Under the Pressure van The War on Drugs. ...122 was Let It Happen van Tame Impala. En 121 Valerie van Amy Winehouse. We gaan naar 120. Een groep onder leiding van Jack White. Zometeen.
1: Dinsdag bij Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
2: What's up, y'all? Smarty.
1: Wordt Sabotage van de Beastie Boys. I'm telling you all the Sabotage! Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
2: This is a song called Sabotage.
1: Dinsdagavond, 5 voor 7.
3: Willy.
2: All is kapot.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: De Billy 500 van deze eeuw. Nummer 120.

0: Lambert, 19 over Funnik and Anger Never Dies. You weet het.
1: Stuurt je naar The Strokes in Amsterdam.
0: Tijdens deze lijst, Willy 500 van deze eeuw, kan je een trip naar Amsterdam winnen. Morgen geven we die weg. In Amsterdam kan je op onze kosten een van de beste groepen van deze eeuw live aan het werk zien. In een uitverkochte Ziggo Dome, 11 oktober in Amsterdam. The Strokes. Wij zorgen voor vervoer met de Eurostar. Verblijf ter plaatse natuurlijk tickets. De laatste 2 tickets voor het concert. Jij kan ze winnen. Telkens als je de Strokes hoort passeren in deze lijst, wat niet zo vaak is. Ik weet niet, 5 keer of zo, 6, 5, een paar keer. Telkens als je de Strokes hoort passeren, moet je in de Willy-app je naam invullen op een strookske. Dit zijn niet de Strokes. Trouwens, dit niet. Dit is dan een roep. Dus naam invullen op een strookske in de Willy-app. En dan vrijdagmorgen trekken we 1 strookske uit de pot. En die wint de trip naar Amsterdam voor de Strokes Live. Goed? Dus hou ze in de gaten. Dit zijn niet de Strokes, ik zei het al. Dit zijn

0: Snow Patrol met Shut Your Eyes and Sing to Me. 117 in deze Wheelie 500 van deze eeuw. Ik moet nog even hebben over volgende week dinsdag. Ik heb een aankondiging gedaan over volgende week dinsdag. Er is een beetje verwarring over. Ik snap het ook. Ik zal het direct nog eens uitleggen. Eerst 116 Queens of the Stone Age.
1: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear. Exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
2: This is how we keep this place alive.
1: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
2: This is The Bear.
1: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij de meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
6: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: De Wheelie 500 van deze eeuw.

0: nu komt ze naar.
1: Ja, zit er daar.
0: Zo heet die plaat. Queens of the Stone Age met Make It With You. Op 116 in de Wheelie 500 van deze eeuw. Zeg. Ik sta nu nog. Ja, goed mannen. Schoon. 16:45. In verband met volgende week dinsdag. Ik heb het gisteren aangekondigd. Er is wat verwarring over. Omdat ik eigenlijk een aankondiging aangekondigd heb. Goed. Kijk, wat gaat er nu precies gebeuren dinsdag, Wim? Wel, het volgende. Ik zocht iemand om mij eens te ontlasten. Om voor één keer niet zelf Sabotage van de Beastie Boys te moeten aankondigen in mijn programma. En ik heb iemand gevonden. Zijn naam is Mike D. van de Beastie Boys zelf. Hij gaat dinsdag Sabotage aankondigen. Dan moet ik dat voor één keer niet doen, hè. Snapt het? Ik zal ook wel laten horen hoe ik hem dat gevraagd heb, hoe we samen naar boven gingen met de lift, of hij enthousiast was. Ik vertel alle details. Dinsdag hier bij Willy. Deal.
2: 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

te warm eigenlijk. Beach te warm voor You Gotta Be My Girl. Jets met 115 in deze Willy 500 van deze eeuw. Jet, nu gaan we naar het album Abattoir Blues, The Lyre of Orpheus. Van Nick Cave en The Bad Seeds van aan het begin van deze eeuw. Dit nummer staat erop. Oh Children.

gevoel dat de helft van de platen die ik draai, dat die te warm zijn voor dit moment. Hey Punk, hey, hey, hey, van Vampire Weekend nummer 113 in de lijst. Zometeen na het nieuws van 5, een harde Belgische plaat uit hart. Een nummer dat in een andere wereld een grote klassieker zou zijn. Een deel van de tekst is: vecht met me. Ik ben niet naïef. Maar eerst 112. Dit is Elbow, Grounds for Divorce. 3 voor 5.

0: vanaf maandag 6 juli. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. De hinder bij de 2 ziekenhuizen in Gent en Antwerpen blijft duren. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen kunnen artsen niet meer aan de patiëntendossiers door een panne bij een computerserver in Parijs. Door de extreme temperaturen ook daar. De impact is groot, zegt journaliste Katrien Salens.
5: Voor het AZ Sint-Lucas hier in Gent betekent dat dat er vandaag 115 geplande ingrepen moeten worden uitgesteld. Ook aan het UZA lopen ook wat raadplegingen, vertraging op en moeten geplande ingrepen worden uitgesteld.
4: De ziekenhuizen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. De 3 mannen die een celgenote dagenlang folterden in de gevangenis van Antwerpen krijgen dan toch een lagere straf. Dat heeft het Antwerpse Hof van Beroep beslist. 2 van hen kregen oorspronkelijk een celstraf van 20 jaar. Dat wordt nu 18. Een derde man ziet zijn celstraf halveren van 15 jaar naar 7. De feiten dateren van vorig jaar. Het slachtoffer werd zwaar vernederd, kreeg onder meer kokend water over zich en werd ook verkracht. Dag 1 van Pennenzakrok zit erop. En het was er één onder een lode zon. Heel wat scholen hebben daarom hun uitstap gecanceld. Voor diegenen die er wel waren, zijn er extra maatregelen voorzien. Dat merkt journaliste Eva Peters van op recreatiedomein Zilvermeer in Mol.
6: Daar is er een grote tent, een extra schaduwplek gemaakt. Verder staan er hier ook nog vernevelaars op het terrein waar de kinderen even voor kunnen gaan hangen. En er zijn ook mensen die constant zonnecrème uitdelen. Er is trouwens hier ook nog vlakbij een grote EHBO-post, dus moest het toch fout lopen. Dan staat ook het Rode Kruis klaar.
4: Ook morgen, op de 2e dag van het festival, gelden die extra maatregelen. Op dit moment zit Buitenlandse Zaken samen om te kijken of we hulp sturen naar Venezuela na de aardbevingen daar. Daarbij kwamen al zeker 164 mensen om het leven, volgens de laatste officiële update. Duitsland stuurt 4 militaire vliegtuigen, Frankrijk stuurt 85 hulpverleners en Spanje 54 soldaten. Het is dus afwachten wat ons land zal beslissen. Ex-STVV-trainer Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. En dan nog veelbelovend archeologisch nieuws. Want in Tongeren zijn vandaag de opgravingen gestart naar een vestiging van de Galliërs. Het zou een kamp zijn dat onder meer Julius Caesar gebruikt heeft om te overwinteren. Volgens archeologen van onschatbare waarde. In een latere fase zal er ook nog gezocht worden naar de restanten van een slagveld waar Ambiorix in 54 voor Christus het Romeinse leger versloeg. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
7: Music matters. De Galliërs, jong, hè?
0: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
7: Hey, de volgende groep was ideaal geweest voor Pennenzakkenrock, mijn gevoel, hè. Mel.

0: Ik zeg het, een nummer dat in een andere wereld een grote klassieker zou zijn. Het ongelooflijke Naïef van Meltheads. Meltheads, ook een passende naam in het weer van vandaag. Ze voelen ons allemaal een beetje. Hey, toch? De Meltheads. Eigenlijk wel. Het is 7:07 voor we naar nummer 110 gaan. Even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht. Never know.

Muziek uit 2004 van Nick Cave and the Bad Seeds. Oh, Children op 114. Nummer 13 was voor A-Punk van Vampire Weekend.

111. Naïef, een bonk van een monument van Meltheads. En dan gaan we naar 110. Ik draai vandaag tot nummer 101. Annelies gaat morgen beginnen vanaf de nummer 100 na 10 uur. Ik ga door tot 101. Dit is 110, zometeen. Stereophonics.

Stereophonics. En maybe tomorrow op 110 in de Willy 500 van deze eeuw. Ik heb het gevoel dat een aantal groepen steeds terugkomen in de lijst. Bijvoorbeeld bij de Arctic Monkeys heb ik echt zoiets van elke 3 minuten ongeveer is de Arctic Monkeys niet waar, maar in mijn gevoel is dat zo'n beetje. En ook een groep die vaak terugkomt en volledig begrijpelijk en volledig normaal is het groepje genaamd The Foo Fighters. Hier zijn ze 109 in de lijst. Foo Fighters met Times Like These.

0: doe maar voort. Het is toch al niet naar de web, het is allemaal niet om zeep. Betekent het zesde metaal op nummer 108 in de Willy 500 van deze eeuw. We gaan naar 107. Maar ik zei het nog, hè. Elke drie minuten, de Arctic Monkeys.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
2: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de solden, mijn schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Met de superplusdeals van De Leize gaan we
10: promo koken.
11: Ik dacht van chili con carne.
9: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Daar wordt chili con serieus veel carne.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
12: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
13: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
14: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2+2 gratis.
16: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd verleden.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

0: Red Hot Chili Peppers en Danny California, nummer 106 in de lijst. Morgen.
1: Willy stuurt je naar de Strokes in Amsterdam.
0: Morgen is het de finale van deze lijst van de Willy 500 van deze eeuw. We gaan naar de nummer 1 toe. Maar ook van de wedstrijd waarmee we jou met wat geluk naar de Strokes in Amsterdam sturen. Als jij de trip naar Amsterdam wil winnen en de allerlaatste tickets voor hun uitverkochte concert in de Ziggo Dome op 11 oktober dit jaar. Dan moet je goed luisteren, want telkens als je de Strokes hoort passeren in deze lijst, als plaat, nu niet het potje, maar ik kan zeggen, als plaat echt in de lijst, in de Willy 500 van deze eeuw, dan moet je zo snel mogelijk naar de Willy-app gaan en daar je naam invullen op een Strokeske. We hebben hier staan een grote vaas met alle Strokeskes, met alle namen op, die al ingeschreven zijn. Hè. Morgen de finale. En dan gaan Erwin Dekkers en ik, want wij presenteren samen de finale morgen, gaan Erwin Dekkers en ik met onze onschuldige hand, toch even over hebben welke hand dat dan is, één strookske uit de pot trekken. En die persoon wint dan de wedstrijd en gaat naar de Strokes in Amsterdam. Morgen tussen 4 en 7, hier in de avondspits van Willy. En ik sluit niet uit dat de Strokes dan eerst nog eens langskomen. Ik wil zeggen, qua plaat. Morgen luisteren.

uit het leven gegrepen. Hier komt die zonne. Bericht van Johnny, duust graden, maar er mag altijd...

0: Net nog een beetje zonnebij, als er maar van Rammstein komt. 104 in de Willy 500 van deze eeuw. Muziek uit het jaar 2001. En zeer geschikt voor de tijd van het jaar. Zonne van Rammstein.
1: FX's The Bear is terug. Exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
2: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
1: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
5: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.

102, ja, ja, ja, met Heads Will Roll. Ik draai nog tot 101. Dit is de laatste. En dan even snuisteren in wat je morgen tijdens de finale dag van deze Willy 500 van deze eeuw kan verwachten. 101.

0: Phoenix met Listomania nummer 101 in de lijst. Ik zou zeggen, voor we naar 100 gaan, want dat gaat nu niet gebeuren, dat gaat pas morgen gebeuren. Kijk, wacht, ik leg direct het wat ik nog ga doen vandaag. Eerst even een overzicht.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.
0: Dit was 110. Tomorrow, I find my way. 110 was Stereophonics en Maybe

0: 101 hoorde je daarnet ook helemaal. Listomania van Phoenix. Morgen de top 100 van de Willy 500 van deze eeuw. De finale dag. Annelies, laat je om 10 uur de nummer 100 horen. Meteen na de ochtend van Thomas en Sien. En zo gaan we door tot de nummer 1. Ik zal samen met Erwin Dekkers presenteren. Erwin die normaal Dekkers draait door op vrijdag presenteert. Wij gaan samen de finale, de laatste, whatever, laatste 3 uur van de lijst presenteren. Maar ik ga nu, zometeen na het nieuws, al even piepen naar wat er morgen in de lijst staat doorheen de dag. Een paar tipjes van de sluier oplichten van wat je morgen kan verwachten.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amaci.
3: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
5: Een goede avond. De provincie Limburg neemt voorlopig geen extra maatregelen tegen de hitte. Omdat alle diensten voorbereid zijn op de 40 graden morgen, klinkt het. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
6: We hebben een opleisting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
5: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject. Om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
7: Dat zout dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht. En dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt, waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven en hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
5: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. De twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zijn vandaag alle operaties en ingrepen uitgesteld door een panne bij een computerserver in Parijs, door de extreme temperaturen. Daardoor konden chirurgen de patiëntendossiers niet meer raadplegen. En ook Londen gaat gebukt onder de zware hitte. Gisteren moesten de ambulancediensten eruit rukken voor een record aantal interventies. Het ging in totaal om bijna 650 noodoproepen voor levensbedreigende situaties. In Londen sneuvelden de afgelopen dagen, net zoals bij ons, verschillende dagrecords. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Haja Labib. Daar vielen al zeker 164 doden. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Ons land heeft voorlopig nog geen knoop doorgehakt. En voormalig trainer van STVV Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien, tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
4: Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
3: Music Matters.
4: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
8: Voilà, hier speciaal voor u behoefte heeft om eens lekker op en neer te gaan springen. Limp Bizkit. Music.

0: Iels zijn. Iels, wat is Iels? Het wordt Iels. Ja. Susan's House van Iels, wel.
1: De Willy 500 van deze eeuw.
0: Morgen wordt het vervolg en de finale dag van de Willy 500 van deze eeuw. Maar nu, tot 7 uur nog, blik ik even vooruit. Licht ik een paar tipjes van de sluier van wat je morgen in de lijst kan verwachten. Daarnet Limp Bizkit zit er morgen in. Dit weekend nog op Graspop. Rollin van Limp Bizkit zit er dus morgen in. Iels ga je morgen horen. En het is opvallend, het wordt echt morgen een grote dierentuin. Het is een enorme dier, die top 100 is echt niet normaal. Als ik het goed geteld heb, als goed gegeven heb wat er morgen komt, komen er morgen in de top 100 nog 8 groepen met een dier in hun naam. En ik draai er nu 3 van. Je hoorde dus al Iels en nu nog 2. Dit is de eerste van de 2 groepen met een dier in hun naam die er morgen aankomen. Dit zijn de wombats. Ja, de wombats komen morgen ook. En daarna nog

0: De derde groep met een dier. Morgen komt Goose ook langs. Hoor je ook Goose in de finale van de Willy 500 van deze eeuw. Gorillaz stuurt Michael. Ja, Gorillaz zit er ook bij. Noel Gallagher's High Flying Birds. Nee, inderdaad niet. En The Bad Seeds. Zijn dat technisch gezien ook geen dieren, vraagt Michael. Ik vind van... Totaal toch... Bad Seeds, dat zijn toch geen dieren eigenlijk? Nee. Eerder organismen, stuurt Michael. Ja, van... Whatever. Goose, dus, Wombats, Eels, alle drie komen ze langs morgen in de lijst. Ik baad nog even door wat er morgen nog te horen is. We gaan meebrullen, sowieso, met de volgende klassieker van My Chemical Romance.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.

Triggerfinger, morgen ook aanwezig in de Willy 500 van deze eeuw. In de finale zijn niet noodzakelijk met dit nummer. Through the Beam was dat van Triggerfinger. Ik zat te kijken naar wat je morgen kan verwachten in de lijst. Ik zag heel veel dieren, dat zei ik al net. En wat ik ook zag, waren... Nu ga je zeggen van, jongen, maar weet je, het is veel te warm, ook voor mij. Wat ik ook zag, waren lichaamsdelen. Triggerfinger. Ja, Triggerfinger. Wet leg. Ja. Wet leg en dan nog een lichaamsdeel. Goed, eerst wet leg. Catch these fists.

0: Voilà, ik zei het, als ik kijk in de lijst van wat er morgen in zit, dan het is wel opvallend dat ik dan inderdaad dus Trigger Finger en Wet Leg en Elbow allemaal zie verschijnen. Stef vraagt of Pink er ook in zit. Nee, Pink zit er niet in. Dope Nose van Weezer, dat zit er volgens mij ook niet in. En Tool Hooker with a Penis zit er volgens mij ook niet in. Maar goed, Tool wel denk ik morgen, maar dat is iets anders. Wil ik nog zeggen? Dingen, wie vraagt zich af? Chris vraagt zich af. Als je ze nu al allemaal draait, waarom zouden we morgen nog luisteren? Goed punt, Chris. Goed over nagedacht. Ik zou zeggen, weet je, misschien gewoon niet luisteren morgen. Gewoon iets anders doen, iets nuttigs doen met je leven. Lijkt mij een heel goed idee. Bij mij in studio, Jasper, die straks Stalaard presenteert. Jasper, goedenavond. Alles goed met u?
1: Zeker.
0: Als ik goed, mag ik iets vragen?
1: Ja.
0: Jij bent uiteraard naar Graspop geweest.
1: Zeker.
0: Mag ik vragen? Dat interesseert mij om te weten. Wat is het beste dat jij, kenner zijnde, daar gezien hebt?
1: Ik vond Death to All, hè? Dat is, iedereen moet dood, vertaald.
0: Maar blij dat je dat ook vertaald schoen. Ja, Death to All?
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Het is heel gek, maar dat is een soort tribute band van Death. Dat is een legendarische death metal band. What's in a name, hè? Death.
0: Die heet gewoon dood.
1: Ja, die heet gewoon dood.
0: Okay, ja, die goed.
1: De ex-leden daarvan hebben een soort van tribute band opgericht. Want de zanger, Chuck, die is al gestorven.
0: Ja.
1: Aan kanker. En dat was fantastisch goed. Dat was echt... dat was een show om u tegen te zeggen.
0: Maar die speelden dan... hun eigen muziek zonder de zanger,
1: ja.
0: Maar een soort tribute band voor hun eigen muziek, zoiets.
1: Ja, die tribute eigenlijk de muziek van Def. Nu moet je ook wel weten dat Chuck, de zanger-gitarist, die schreef het meeste van de band. En dat was met zoveel liefde gedaan. En elke bindtekst was, en Chuck vond dit leuk. En we zijn hier vanavond om Chuck te eren. Dus dat voelde heel echt aan.
0: Ja.
1: Dus ik vond dat magnifiek mooi. Ik heb ook nooit de kans gehad om Def te zien. Dus voor mij was dat het dichtste dat ik erbij geraakte. En dat was mij wel gepakt. Ik stond daar ook helemaal alleen.
0: Natuurlijk.
1: En ik moest
0: helemaal
1: eigenlijk
0: alleen. Was er niemand anders die kwam kijken?
1: Ja, nee. Ik stond alleen in die tent. En ik moest dus weg eigenlijk. Maar ik bleef dus constant als ik de tent uitging om iets anders te gaan reporten, ben ik terug naar binnen gelopen. En het ineens was gedaan. En dan dacht ik ook zo van... Het is dat zo moest zijn.
0: Je was blij. Alleen maar zeg. Zo goed. Death. Op Death for... Hoe heet het nou?
1: Death to All.
0: Ah, to All. Sorry.
1: Zeker. Iedereen moet dood.
0: Ik kon het mij ook vergissen. Noem één plaats die je vanavond gaat spelen in Stalhart.
1: Voor mijn allerlaatste Stalhart van het radioseizoen heb ik een specialeke mee.
0: Ja?
1: Ik heb de nieuwe single van Bring Me the Horizon mee. En die is nog maar 23 minuten uit.
0: Wat? Wauw.
1: Ik schiet sneller als mijn schaduw. Alsjeblieft.
0: Oké, de nieuwe Bring Me the Horizon straks. Is Stalhart?
1: Hij is geweldig hard. Het hardste dat ze gedaan hebben in jaren.
0: Ik mag het hopen voor Stalhart. Zo, je programma heet ook Stalhart.
1: Zeker.
0: Zeg dat Death een nummer zou maken. Enfin, wat manier.
1: Ik ga je 2 maanden missen, Wim.
0: Ik ga je ook missen.
1: Echt, hard.

0: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
1: This is how we keep this place alive.
0: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
1: This is The Bear.
0: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is ge...
2: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij... de meloen delen.
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
11: Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
12: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
13: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
14: Ah, ik zal het eens opzoeken.
13: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak, omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we...

0: misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterling.

kan je nu al verklappen dat zowel Tool als Amen-Ra morgen in de laatste 100 van de lijst staan. De Willy 500 van deze eeuw. Je hoorde de akoestische live versie van A Solitary Rain van Amen-Ra. Ik zei, ik ga tipjes van de sluier oplichten tot Staalhard begint. Wel, dit is een serieuze tip van de sluier. Ik verklap je nu een nummer dat in de top 10 staat morgen. Het is dit nummer. Boys in the Battleland van Thames DC. Ja, dan.

Fontaine's DC, Boys in the Battleland. Morgen vanaf 10 uur hoor je het vervolg van de Willy 500 van deze eeuw. De finale dag waar we tot helemaal boven in de lijst gaan. Annelies begint eraan meteen na de ochtend van Thomas en Sien. We maken morgen bekend wie naar de Strokes in Amsterdam mag. Hij hoort van mij en Erwin Dekkers. De beste plaat van de eeuw tot nu toe. De nummer 1. Annelies pikt de draad weer op met nummer 100 om 10 uur. En dat is deze Belgische artiest, zei het niet noodzakelijk met dit.

0: Link in de avondspits van Willy.
1: What's up, y'all? Smarty.
0: Wordt Sabotage van de Beastie Boys.
2: I'm telling you all the Sabotage!
0: Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
1: This is a song called Sabotage.
0: Dinsdagavond, 5 voor 7.
3: Willy.
1: All is kapot.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspies.
5: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
4: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hoe dat?
4: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue.
5: Oh. Ja. Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is ze.
7: De Vos Lemmes. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
8: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. De provincie Limburg is voorbereid op 40 graden. Het neemt daarom geen extra maatregelen tegen de hitte. Dat is de uitkomst van een hitteoverleg. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
10: We hebben een opleisting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
9: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject, om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
11: Dat zout, dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht en dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt, waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven en hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
9: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Het is voorlopig nog onduidelijk of ook ons land dat zal doen. Er is deze namiddag overleg geweest, maar wat daaruit is gekomen, weten we nog niet. Ook de paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. Het is bijna niet voor te stellen in dit weer, maar over een paar weken vind je bij IKEA de Halloween-collectie. Denk dus aan spookjes, pompoenen en vleermuisborden. Maar ook keukenaccessoires in dat thema om gezellig samen te staan bakken. Een lekker warme chocoladecake bijvoorbeeld. Blijft ook vandaag wel gewoon nog bakken hoor, want het is bijzonder warm tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij tot het 40 graden is. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
3: Vivi, music matters.
0: Staalhart, Jasper de Petter.
12: De laatste staalhart van dit radioseizoen. We schieten met scherp. Blik op de toekomst.

met The Wicker Man. Deze staalhard kijken we vooral naar de toekomst, zoals gezegd. En maandag is het zover, want dan komt Iron Maiden naar ons Belgenlandje. Ze komen de boel plat spelen op het Live is Live festival. Maar de laatste weken loopt het niet van een leien dakje voor de mannen van Maiden. Door een stroompanne liep vorige week heel hun DVD-opname van een nieuwe concertfilm in het water. En daarom hebben ze besloten om op Live is Live een extra lange opbouwdag te nemen. Freddie Mercury's set wordt dus ingeruild voor een soundcheck. Dat is lullig. Opvolging voor Maiden, die dient zich dan wel weer aan. Want steeds meer jonge metalbands die grijpen terug naar de klassieke, traditionele sound. Ik denk nu maar aan een Tailgunner. Maar ook deze Night Eternal met The World Ends. Ik heb een beetje Iced Earth vibes. Lekker.

Agnostic Front met For My Family. De hardcore classic uit de Nillies. Als je het mij vraagt, geen muziek van voor het gezegende jaar 2000 vandaag trouwens in Staalhart. Even meedelen. Belangrijk is wel, de Nillies, dat was eigenlijk wel een gouden periode voor de metal. Zo ook waren ze heel gul voor de mannen van Testament. Want plaat na plaat werd de band eigenlijk frisser en harder. De comeback plaat, The Formation of Damnation uit 2008, dat was er eentje die stevig de snelheidslimieten aan het breken was. Ik zag de band toen op tour met Priest en Megadeth in Force Nationale, geloof ik. Dat was een fantastische show. En dat belooft eigenlijk wel voor Alcatraz deze zomer. Want de band staat daar een goede 90 minuten op het podium, heb ik gezien. En dat wordt een feest van classics en deep cuts. Alsjeblieft, hier is Testament met Henchman.

0: Bezig Testament.
1: Mannekes, Bombikies, grote zomerklus bij Jamma.
2: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles.
1: En wanneer?
2: Nu zondag.
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee.
4: Hoe maakt u het?
5: Samen met Jamma.
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime Gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Richie.
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
17: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Spectacle of Fear van de gloednieuwe Belgische band Wrang. Ze brachten dit jaar een hondsbrutale EP uit. Slow Motion Ruins heet die. En ik heb het al gezegd, we gaan vandaag een klein beetje de blik op de toekomst houden. Want in 2027 wordt er gefluisterd dat Nightwish zou terugkeren. Eerst zien, dan geloven. Hier zijn ze met de toepasselijk getitelde Storytime. Stampen.

Load met het veelbelovende Fangs. Twee basgitaar op één track trouwens, dat moet eigenlijk meer gebeuren. Hè. Binnen 2 weken komt een nieuwe plaat uit, Stranger You. En ik denk dat dat echt wel de soundtrack van mijn zomer gaat worden. Ook veelbelovend zijn de mannen van Left Eye Perspective. Met leden van Rodriguez in hun rangen, dan kan dat ook niet anders natuurlijk. Hier zijn ze met Repentance. Stam.

Left Eye Perspective Gentse Proggers. En weldra start de zomertour van Nevermore. En als er nu één band is waar ik deze zomer echt benieuwd naar ben, dan is het wel Nevermore. Ik heb nooit gedacht dat ik deze band nog op de planken zou zien staan. Zeker gezien de dood van zanger Weryl Dane. Maar kijk, ik krijg toch de kans deze zomer. Je moet daarvoor in Alcatraz zijn. Deze The River Dragon Has Come zal sowieso uit de versterkers klinken. Nevermore. Fantastisch originele band. Het is een beetje trash. Het is een beetje prog. Er zit heel veel in. Dus het is spannende koek daar in Alcatraz. Naar welke band kijk jij het meest uit deze zomer? Laat het mij weten in de app. En misschien kan ik ze wel nog op de radio flikkeren. Let's go.

0: jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1,50.

Trolls. En de première van een nieuwe single, Centered. Trolls is een piepjonge Belgische progband. De mannen die bestaan nog maar sinds 2023, dat zou het wel in de toekomst zijn. Zover kijken we nu ook niet vooruit. Dus ze bestaan nog maar sinds 2023. Maar ze doen dat op een pijlsnel tempo, jong. Dat aan de weg timmeren, dat is niet normaal. De mannen zijn net getekend door Polder Records. Je kan die mannen kennen van bijvoorbeeld de band Gnome, die ze ontdekt hebben. En een tweede plaat, A Study of Absence, dat belooft dan ook een grote sprong voorwaarts te worden. Altijd maar progressie maken, die proggers. We gaan een klein beetje serieus doen nu. Want ik kreeg vorige week een berichtje van de familie van de jonge metalhead Casper. Die ons veel te vroeg ontnomen werd op de leeftijd van 17 jaar. Als je vorige week op Graspop rondrotte, dan heb je waarschijnlijk wel zijn naam gezien op alles wat beschrijfbaar was. Daar stond aan Casper te lezen. Het maakte niet uit of dat een arm was of dat een lang vervlogen affiche was. Casper stond er in het groot op. Nu wil ik de volgende plaat speciaal opdragen aan de kleine eeuwige strijder. Casper, het gaat je goed, vriend. Rock ze daarboven. En weet dat de mensen die rond jou stonden jou nooit ooit zullen vergeten. De liefde die ik gevoeld heb van die mensen is enorm. Er werd mij gevraagd om de Slayer-schreeuw, je kent hem wel, hè? Slayer, vandaag voor Casper te doen. In zijn naam, letterlijk dan. We gaan de Casper-schreeuw ervan maken. Casper, het gaat je goed. Hier is alvast Snuff, zijn lievelingstrek die ik ga draaien. Ik zou zeggen, zet uw radio misschien een klein beetje stiller, want het gaat heel, heel luid zijn. Maar het is dan ook speciaal voor Casper. Alright.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de Economische Inspectie al 40 meldingen binnen.
3: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
2: Als je denkt dat er gefraudeerd is met je tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. Ons land bekijkt nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela na de zware aardbevingen daar. In Venezuela wonen zo'n 220 Belgen. Op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak wel verder op. De paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. Het is nog altijd bijzonder warm, tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
1: Vivi, music matters.
0: Staalhart, Jasper de Petter.
4: Ik heb gloednieuwe Bring Me The Horizon mee en die is harder dan ooit tevoren.

Voor mij zijn zij toch wel de band die het meest de Nillies in Metalland beademt. Hun nieuwe plaat die swingt als een tit, maar de classics die zijn nog even fris als dat ze in 2005 waren. Over classics gesproken trouwens, Parkway Drive die hebben gisteren een tour aangekondigd waar ze zowel Killing With A Smile als hun doorbraakplaat Horizons integraal zullen spelen. Schrijf dat maar op voor het volgende festivalseizoen. Een set vol met Parkway Drive klassiekers, dat is spek voor ieders bek. Hier is dan ook Boneyards.

Skullfist met No False Metal en gelijk hebben ze. Als je het mij vraagt welke jonge band we echt in de gaten moeten houden, dan is het Zeelandse Inherited. De mannen speelden vorig jaar een indrukwekkende race van shows. Ik noem maar op, Wacken, South of Heaven. Fantastische, coole liveband. En dat deden ze met een demo-EP. Maar een nieuwe single, Inherited, zoals hun band ook heet, belooft echt wel dat de volgende stap eentje met 7 mijlslaarzen kan worden. Hier zijn de jongens uit Zeeland en het is heel cool. Het lijkt ergens of Pantera een hardcore band is geworden. Frisse shit. Inherited.

0: Metaal Hart. Jasper de Petter.
1: Als Igor Cavalera ooit ziek is, dan mag jij de drummer van Inherited wel bellen, denk ik. Here is Russian Circles met het nagelnieuwe M-pad. Misschien wel de coolste instrumentale metalband op de aardbol. Russian Circles dan. Vies. Maar het goede soort vies. And bad.

Ja, mannetjes toch. Russian Circles, de mannen uit Chicago, die stellen nooit teleur. Toekomstmuziek van het vetste soort nu voor de mannen van Feverchild. Want de Gentse emo-rockers die mogen aantreden op Pukkelpop. En dat is een overwinning van je welste voor de scene. Dichter bij Title Fight geraken we in België niet dan de mannen van Feverchild. En deze Endless van hun plaat Center of the Earth, dat toont dat wij hier in België ook gewoon echte emo kunnen maken. Hier is Feverchild. En je mag toestappen in de living, maar niet in de auto.

met Fear of Silence. De Britse hardcore band uit de UK, die hebben duidelijk wel wat Oathbreaker mosterd in hun saus geknald. Maar dat is altijd lekker. Oathbreaker mosterd in je saus. Wings of Steel, ik weet niet of dat jullie die band kennen, die band. Dat is een Amerikaanse heavy metal band die deze zomer voor de grote doorbraak staat. Ze speelden vorige week nog op de main stage van Hellfest. In het najaar zijn ze het voorprogramma van Sabaton. Ik denk dat ze ook ergens op de main stage van Alcatraz staan. Maar er zit een Belgisch randje aan het succes van Wings of Steel. Want bassist Mathieu Trobec, die komt uit Jabeke. Jawel, uit Jabeke. Hier is Wings of Steel met Saints and Sinners. En als je daarna niet geconvert bent als fan, als true metal fan, ja, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Wings of Steel, baby.

de black metal gothicers van Samhain met Hail the Sun. En toepasselijker wordt een titel deze dagen niet. Over gothicers gesproken dan Velvet Mist. Dat is een samenraapsel van Carnation. Kent ze wel, die Belgische death metal trots. Hè? En Cardinal, wat een glam metal band is. En die bracht de vorige maand een klepper van een EP uit. Het ligt op het randje van wat we hier bij Staalhard doen. Maar leven de randjeslopers. Want zonder Sisters of Mercy was er ook geen Typo Negative natuurlijk. Hier is Velvet Mist

vette band. Die mannen van Velvet Mist. Ik heb gehoord dat ze misschien later in het jaar wel nog een wat verrassingen in petto hebben. Nu gaan we verder met Vert. Jonge stoner honden uit de Deiermooie City. Stampen en schuimbekken. En vooruit met de geit. Let's go.

Connect met Reality. Morgen verkrijgbaar op uw favoriete streamingsdienst, maar vandaag al op Staalhard. Wat ook verkrijgbaar is, maar dan wel nu, is de Spiksplinter nieuwe single van Bring Me The Horizon. Daarnet kreeg ik 20 minuten voor de show aanving een berichtje in mijn mailbox dat Bring Me The Horizon een nieuwe single heeft. Dehumanized heet die. En het is het enige nieuwe nummer van op de heropname van Count Your Blessings, hun deathcore plaat. En mannen, ik kan heel duidelijk zijn, dit is by far het hardste dat Bring Me geklonken heeft in de laatste 20 jaar. Miljaar mijn frak, dit is heavy. Laat de haters maar haten, want dit stampt alles terug naar huis. Bring Me The Horizon met die

de mannen van Fuming Mouth met Cheat Dead. De drummer is Jay Weinberg, je kan die kennen van Slipknot. Maar dit was het dan voor de laatste staalhart van het radioseizoen. Ik weet niet of je het weet, maar voor mij was het de eerste keer radio maken. Ik vond het heel spannend, maar het was een fantastisch seizoen. Merci Willis om mij zo te omarmen. Big love. We gaan eruit met Dio en zijn versie van Black Sabbath, Heaven and Hell. Mijn allereerste aflevering ben ik afgesloten met Black Sabbath. Dus ik denk dat het wel toepasselijk is om met de kleine grote meneer af te leggen. Ik zie jullie graag terug na de zomer. Met veel energie, nieuwe dikke riffs en zware songs. Staalhard baby, forever.

kunnen we beter de vakantie inknallen dan met een solo van Iommi. Tot na de vakantie, bakkies. Ciao, ciao.

0: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Een goede avond. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in het land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Intussen bekijkt ons land nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela. Daar wonen zo'n 220 Belgen en op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak op de voet. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. Morgen loopt dat lokaal op tot zelfs 40 graden. En fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de Economische Inspectie al 40 meldingen binnen.
4: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
3: Als je denkt dat er gefraudeerd is met die tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. We staan voor nog een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet dus tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
3: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Het koelt amper af, dat voelt u. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
3: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus ja, als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
2: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is nu opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Hier in Gent worden de 112 en de MUG opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
2: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken. Dat meldt de Defensie in Denemarken. Het bedrijf uit Aalter haalt daarmee een contract van zo'n 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. En Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben daarin. We staan voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het dus maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goeie avond. Het koelt amper af. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
3: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. Hè. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
2: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Hier in Gent worden de 112 en de mug opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
2: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. En Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben. Het koelt dus maar moeilijk af en het blijft dus warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden. Vivi.

0: Rockberchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 28 dagen.
0: Willy zendt live uit van op het Willy-terras van Emleuven. Met op donderdag 9 juli Admiral Freebie. Gratis in de tuin van Em. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy.
0: Music matters.
3: The glass that I broke

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
2: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Een goede nacht. Opgelet als je vannacht via de enige die naar Brussel wil. De hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer. Dat gebeurt in drie fases. Eerst in Mechelen-Zuid, zegt Stefanie Nagels van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Het verkeer richting Brussel moet dan over een verminderd aantal rijstroken de werfzone passeren. Vanaf de zone verschuift eigenlijk naar Mechelen-Noord, zal er hinder zijn voor het verkeer in beide richtingen. Van 1 tot en met 17 juli zullen ook de beide opritten aan Mechelen-Noord richting Brussel afgesloten zijn, als ook de afrit van Willebroek, Mechelen-Noord en Mechelen-Centrum.
2: Dus nog drie weken hinder. Wegen en Verkeer raadt aan om goed je route te checken op voorhand en neem met de hitte zeker een flesje water mee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela, na de aardbevingen daar. Dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS. Er vertrekken ook twee Amerikaanse reddingsteams naar daar. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog binnen. Het parcours van het BK-tijdrijden morgen wordt ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite-renners nog maar één ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande twee. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien. Het blijft warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen lokaal tot 40 graden met na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.